0: Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de rom van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. Renske Leijten wordt vanaf volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de bibliotheek in Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxane van Aker op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar Kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bibliotheek een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen verder laten groeien. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studio. Cultuurcentrum Hart en Poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. Volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen vanaf nu weer lesgeven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude Slachthuis zijn hun baan definitief kwijt. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
2: Ja, het is gewoon puur mechanisch, hè. Het is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
3: Alles?
2: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
4: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
5: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
4: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Het weer, eerst kan het nog mistig zijn, later een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 6 kilometer file tussen Uitgeest en knooppunt Velzen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En 247 Hoorn richting Amsterdam tussen Edam en Monnikendam 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Een hele goede morgen, Haarlem. Nog donker, maar we gaan naar het licht toe.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
9: Dat dacht ik wel aan al die vroege vogels die al ingetuned zijn op Haarlem 105. Hier is vandaag de dag, jouw ochtendshow op de dinsdag, de 6e oktober.

0: brand new day, dat kun je wel zeggen. 7:05 op jouw lokale radio Haarlem 105. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En misschien ook wel een beetje Zandvoort en alles wat daar buiten zit. Je kunt ons livestreamen. We hebben tegenwoordig ook de Haarlem 105 app. Waardoor je gewoon kunt lekker luisteren waar je ook maar bent in Nederland. Wat gaan we doen in het eerste van 3 uur vandaag, de dag, de ochtendshow. Gisteren beet hij het spits af. En dan heb ik het natuurlijk over de maandag Bob Evers, mijn zeer gewaardeerde collega. En vandaag ben ik bij je tot 10 uur. En blijf vooral lekker luisteren, want vanaf 10 uur is er weer Jan Gauws met Haarlemwerk. Maar dat is nog heel ver in de toekomst, de komende paar uren. Zoals gezegd, wat gaan we doen? Straks om 19:30, jazeker, het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 19:30. En wie is de nieuwslezer van dinsdag? Een tijd geleden op mijn dinsdag, Wessel van Opstal. En waar gaat Wessel het over hebben? De Schipholweg bij de Buitenrustburgerbrug. Ja, dat is een moeilijk woord. Die gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Wessel vertelt ze erover. Renske Leijten, wie kent haar niet? Zij wordt per 1 november de nieuwe directeur van... Blijf luisteren. En Wessel vertelt het je. Op Schiphol zijn 32 demonstranten van Extinction Rebellion gisteren aangehouden. Oh jee, het is weer zover. En het failliete slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de naam... Ik vertel het je niet, blijf luisteren. En Wessel vertelt het je. En de 4e editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen. Weekend zeer druk bezocht. En een onderdeel daarvan was natuurlijk Chef Special. Ik ga zeker nog wat draaien van ze. Ik was bij het concert. Het was prachtig in de Philharmonie. En het was voor mij de eerste keer het live concert. En dat viel absoluut niet tegen. Ja, je bent toch altijd een beetje benieuwd wat gaat dat worden. Maar het was heel goed. Chef Special was druk bezocht, uitverkocht. Kortom. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. En het internationale nieuws. Ja, het Nobelprijscomité maakt de winnaar of winnaars van de Nobelprijs voor de natuurkunde bekend. Ben ik nooit zo goed in geweest. Maar vorig jaar ging het naar een Brit, een Amerikaan en een Fransman voor een onderzoek op het gebied van kwantummechanica. Wat dat ook mogen zijn. Heel moeilijk, denk ik. De Eerste Kamer debatteert ook over de rijksbegroting voor volgend jaar. Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaat overhalen om voor de begrotingen van de ministeries en het belastingplan te stemmen. Ja, en kenniscentrum Movisie publiceert vandaag samen met Ipsos IO en Panthea? De 2-jaarlijkse LHBTIQ plus monitor over de leefsituatie van de regenbooggemeenschap in Nederland en de opvattingen over. En nou, daar is natuurlijk al heel veel discussies over dat het daar slecht mee gesteld is. Maar we gaan zien wat het onderzoek weergeeft. En in Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties opnieuw opgeroepen om de straat op te gaan tegen het lerarentekort en achterstallig onderhoud. Mogelijk wordt dit de grootste protest sinds het begin van de protesten vorige week. En die waren nogal stevig, kan ik je vertellen. Ja, we hebben het Haarlemsdagblad natuurlijk even voor je opengeslagen. Er is een stelling die ik met je ga delen, dus blijf vooral luisteren. Er zijn problemen van afgedankte huisraad in de Haarlemse Waddenbuurt. Michelinsterren zijn we gegeven. Hoe zit het in de Randstad? Wie verliest en wie krijgt en wie houdt? Dat is ook niet onbelangrijk. We kijken even in Beverwijk, het Rode Kruis ziekenhuis. En daar is iets mee aan de hand. En dat is positief, want het gaat over een begroting en extra geld. En 023 Jazz vanaf woensdag 5 dagen. Ik ga je erover vertellen als je een jazzliefhebber bent. En Noord-Holland wil met drones faunaschade doelmatiger vaststellen. En het nieuwe jeugdhonk in Haarlem-Oost biedt jongeren een plek om samen te komen. Kortom, heel veel nieuws vanuit het Haarlems Dagblad op deze 6 oktober. We gaan zo kijken naar de weerberichten in Haarlem. Wat gaat dat worden vandaag? We kijken natuurlijk ook naar de verkeersinformatie op de dinsdag de 6 oktober. En we draaien lekkere muziek voor je.
1: Wakker worden.
0: Even rustig wakker worden. Met Paul de Leeuw. Ik heb je lief. En zo is het. 7:10.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: wat is dat heerlijk wakker worden. Paul de Leeuw. En ik heb je lief. 14 over 7. Je krijgt van mij het weerbericht.
1: Mijn hele leven lang.
0: Ja, het weerbericht in Haarlem. Eigenlijk is het best niet zo koud. 17 graden is het in deze vroege ochtend op de 6e oktober. Het wordt maximaal 20 graden. Om 9 uur is er 15% kans op een beetje regen. Maar vanaf 1 uur gaat het zonnetje schijnen. Kortom, het is eigenlijk best een lekkere dag.
2: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Jason Derulo.
3: Jason Derulo.
0: Ah, hij zegt het zelf al. We gaan even terug naar zaterdag en zondag.

Jason Derulo op jouw radio. En het weekend ligt alweer een dag achter ons. Het is dinsdag 6 oktober. Live vanaf de Zijweg, Zijweg nummer 10. Midden in het centrum van Haarlem. Luister je naar Haarlem 105. Jouw lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je kunt ons ook live streamen via onze website haarlem105.nl. Klik je op radio en dan doe je radio luisteren. Of je gebruikt onze app, de Haarlem 105 app. Ja, de verkeersinformatie. 64 files met 279 kilometer. Voor de dinsdag is dat een normale situatie. Maar we hebben wel twee stevige files. Of tenminste één hele stevige en een kleine. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot knooppunt Velsen. Daar is een ongeluk gebeurd. 16 minuten vertraging met 6 kilometer. En de linker rijstrook is dicht. Dus als je de auto instapt en je moet richting de A9... houd daar even rekening mee. En de A10 knooppunt Watergasmeer knooppunt de Nieuwmeer bij Landsmeer Amsterdam-Hemhavens. 3 minuten met 2 kilometer. Dat is niet zoveel, maar je zal er maar in zitten.

0: bedoel ik maar. De stelling van de dag in het Haarlems Dagblad, daar willen we wel eens naar kijken, omdat er soms hele interessante stellingen zijn waar je iets over kunt zeggen. De Bloemendaalse politici ergeren zich namelijk aan de aanhoudende geluidsoverlast vanuit Zandvoort tijdens evenementen. Nou, één evenement komt er niet, dat is meer, dat is de Formule 1. Maar goed, er wordt te weinig actie tegen ondernomen en de belangen van de buurgemeente zouden bovendien voorgetrokken worden op die van Bloemendaal. Dat is de stelling. En wat vind je daarvan? Daar kun je op reageren via Haarlems Dagblad. .nl. En dan laat je stem horen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Oh. Een hele goede morgen. Tijd voor Toto. En die hebben genoeg moois gemaakt. Vaak over damesnamen. Dit is Pamela.

Deze groep behoeft natuurlijk geen introductie, dat lijkt me duidelijk. Bekend van Afrika, prachtig nummer. Maar wat dacht je ook van Roseanne? En ook door Pamela. 5:30, bijna 4:30 op jouw lokale radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. Het is dinsdag de 6e oktober. En dan brengen we je veel moois. We kijken even op de klok. Nog 1 nummer te gaan. En dan mag Wessel van Opstal jou het Haarlem 105 nieuws presenteren. Dat doet hij elk uur rond de klok van 9:30. Dus ook om 9:30, 9:30, 10:30, 11:30 van start. De wetenswaardigheden van in en rond Haarlem. Ja, Pamela Toto. De avondtrein, de nachttrein komt aan. En niet de discotrain, die heb je op donderdagavond tussen 9 en 11. Met Remco Lanting. Dit is de Midnight Train.

0: lekker nummertje, toch? De Superman Lovers. Samen met Alexis Paris. En achter de Superman Lovers, dat is de artiestennaam van de Franse DJ en producer Guillaume Atlan. En dit is een splinternieuwe. Je kent hem misschien van Starlight uit 2001. Maar deze mag er ook zijn. Wellicht heb je net ingeschakeld omdat je weet dat rond de klok van half het Haarlem 105 nieuws aan je wordt voorgeschoteld. En dit keer is het Wessel van Diepen.
1: Haarlem 105.
0: Hey hoor, Wessel van Opstal.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal.
0: Goedemorgen Wessel.
2: De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. Op Schiphol zijn gisteren 32 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden tijdens een protest tegen KLM. De activisten demonstreerden voorbij de security in Lounge 1, vlakbij de KLM Lounge. Demonstreren in beveiligde gebieden is vanwege de veiligheid niet toegestaan, zegt Schiphol. De demonstranten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Renske Leijten wordt vanaf volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxane van Aker op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar Kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bibliotheek een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen verder laten groeien. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Nou, dit is gewoon puur mechanisch, hè. Dit is ook een mechanische fout. En dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: We hebben hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken. Dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: En ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
2: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Velsen 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel. Tussen Zeeburg en Afrit Watergraafsmeer 2 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorinchem 6 kilometer file tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

En hiervoor Wessel van Opstal met natuurlijk het Haarlem 105 nieuws. Hij is straks weer terug, jazeker, om 8:30. Ja, we slaan het Haarlemsdagblad open. Complete bankstellen, een konijnenhok, een koelkast en zakken met kleding. Ja, dat is slechts een kleine greep uit de afgedankte huisraad die bewoners van de Waddenstraat en de Gaasterlandstraat in Haarlem achterlieten toen zij hun woning uit moesten vanwege de naderende sloop. Omwonenden die achterblijven ergen zich aan de rommel en vinden dat niemand verantwoordelijkheid neemt voor het opruimen. Ja, hoe zit dat precies? Eind dit jaar, begin 2027, worden 4 grote woonblokken aan de Waddenstraat en de Gaaslandstraat gesloopt. En daarmee begint een vernieuwingsproject van woningcorporatie Prewonen, die bijna 400 nieuwe woningen in de Waddenbuurt in Molenwijk wil realiseren. De flats waar nu de rommel nu ligt, ja, die maken deel uit van de eerste vernieuwingsfase. In de 2 volgende fasen komen de overige oude flats aan bod. Maar ja, wie neemt de actie voor de situatie die er nu is? En er zitten een paar foto's bij, moet ik je zeggen. Ja, dat ziet er niet fijn uit. Prewonen is gevraagd om een reactie door het Haarlemsdagblad. En zij zegt maandag dat afgelopen week overleg plaatsvond met onder meer politie, handhaving en gemeente om nog deze week iets aan de problemen te doen. We zien dat bij de verhuizing van vertrekkende bewoners veel extra afval en grofval is vrijgekomen. Ja, de corporatie trekt hierin gezamenlijk met een genoemde partijen op. Daarbij kijken we samen niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar hoe we dit bij de volgende fase van de gebiedsvernieuwing beter kunnen organiseren. Nou, Prewonen, geeft nog aan dat het dan beter gaat worden. Maar op dit ogenblik, en nogmaals, kijk even naar de foto's op haarlemsdagblad.nl. Het ziet er niet uit. 105. Alicia Keys. No one.

11:30. Natuurlijk Alicia Keys. Uit 2007 is deze. Van haar album As I Am. Dat klinkt gewoon nog steeds leuk, hè? Je krijgt van mij zo het weerbericht. In en om Haarlem. Wat gaat dat worden vandaag?

0: dat weerbericht op dit ogenblik. En daar begonnen we vanochtend om 7 uur al mee. 17 graden. En dat is voor de tijd van het jaar gewoon lekker warm. Nou, warm. Maar niet slecht. Het was ook niet zo heel koud buiten vanochtend om 6 uur. Ja, om 10 uur hebben we zo'n 15% kans op een klein beetje regen. Maar daarna gaan we richting de zon. Maar die laat zich pas om 3 uur zien. En dan is het alweer 20 graden. En dat wordt het maximaal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Her name was

muziek uit je buurt. Met Wolfman en Bram Wijsman. En de laatste komt uit Haarlem. DJ-producer. En ze pakte gewoon het nummer van Barry Manilow even bij. En ik moet zeggen, ik vind het wel lekker klinken. Of zeg jij, nou, van Copacabana moet je afluizen. Laat het weten. We zijn te bereiken via 06-105-105-38. Dan kun je ons WhatsAppen en dan komt je bericht in Studio 1. Hier aan de Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Copacabana. Ja, we slaan het op het even open. We gaan even over de Haarlemse grenzen heen. En dat doen we eigenlijk met een reden. Want ja, het is wel een belangrijk item. Het Beverwijkse College van Burgemeester en Wethouders wil de verkeersveiligheid van de Vondellaan verbeteren. En het gebied tegenover het Rode Kruis ziekenhuis. En dat is eigenlijk wel belangrijk. Want ja, daar zijn we natuurlijk ook wel eens als Haarlemmers, helaas. Waaronder de parkeerplaatsen aantrekkelijker en functioneler maken. De gemeenteraad bespreekt komende donderdag een voorstel om ruim, daar komt die 1,28 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project. Dat is niet niks. Het ziekenhuis zelf onderging in 2023 en 2024... een ingrijpende uitbreiding en verbouwing. De bouw van een nieuwe hoofdingang recht tegenover de uitrit van de parkeerplaats was daar onderdeel van. En op de plek van de voormalige fietsenstalling en de parkeerplaats op het voorterrein verrees de nieuwe aanbouw met daarin onder meer de nieuwe afdeling spoedeisende hulp. Nou, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Maar de buitenruimte voor het ziekenhuis laat nog de wensen over. Zo stelt het college van de gemeente Beverwijk. De huidige uitstraling en ook de functionaliteit en veiligheid zijn niet optimaal, zo vertellen ze aan het Haarlemse Dagblad. Ja, en ja, er is een schetsontwerp gemaakt over hoe dat eruit moet gaan zien. En de totale nog uit te voeren investering in de buitenruimte, die zijn geraamd op 2.145.000 euro. Het Rode Kruis ziekenhuis wil 860.000 euro voor haar rekening nemen, zodat er nog 1.285.000 euro voor de gemeente overblijft. De parkeerplaats is voor 25% eigendom van het ziekenhuis. De rest wordt van de gemeente gehuurd. De kosten voor het deel van de werkzaamheden, waaronder de aanleg van extra parkeerplaatsen, worden ook volgens die verhouding verdeeld. Nou, het raadsvoorstel wordt donderdag besproken en we houden het voor je in de gaten. Keith Urban, samen met Michael McDonald. En het gaat natuurlijk over zijn verloren liefde. You Nicole Kidman.

0: Keith Urban, de ex van Nicole Kidman. En volgens mij is dit heel persoonlijk. We Go Back. En dan vraag je wel Michael McDonald om mee te zingen. De voormalige zanger van de Doobie Brothers, weet je nog wel. En hij heeft zelf ook mooie soloplaten gemaakt. Nou, misschien draai ik straks in de tweede uur nog wel iets van Michael McDonald. Ja, We Go Back. Nou, dat heeft ook te maken met alle files. Het loopt aardig op, mensen. 160 files met 813 kilometer op de dinsdag, de 6e oktober. Ik ga je de belangrijkste op Noord-Holland geven. En dat zijn er nogal wat. Er is wel wat aan de hand. De A1 naar de west, knooppunt Watergasmeer. 20 minuten met 11 kilometer door een ongeluk. Op de A10 omrijden via de A9 of de A2 wordt aangegeven als je vanaf die A1 komt. Dan gaan we even verder kijken, want zijn er nog veel meer, helaas. Ja, het is niet anders. Dus luister en huivert, om het zo maar te zeggen. Ja, dan hebben we de A7 Hoorn-Zaanstad. Jazeker, bij de afrit Averhoorn-Purmerend. 6 minuten met 8 kilometer. En bij de afrit Weidemormen-Knopend-Zaandam. 3 minuten met 4 kilometer. De A8 Zaanstad-Amsterdam. Bij Zaanstad-Assendelft. Knopend-Koenplein. 16 kilometer met 16 minuten, moet ik zeggen. Niet schrikken, maar wel 8 kilometer. Dat blijft toch een heleboel. De A9 Diemen-Amstelveen. Bij Knopend-Holendrecht-Amstelveen. 3 minuten met 4 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen. Akersloot knooppunt Velzen. 17 minuten met 8 kilometer. Dat zijn bergingswerkzaamheden vanwege een ongeluk wat er heeft plaatsgevonden. De A10 afrit Volendam Amsterdam Henhavens. 3 minuten met 5 kilometer. Dan scrollen we weer even verder naar beneden om te kijken of we daar nog iets hebben. De A20, nee, dat is A22. Ja, Beverwijk Velzen. 7 minuten met 5 kilometer. Knooppunt Beverwijk Velzen. Knooppunt IJmuiden. Dat zijn alle hoofdwegen. Heb ik dan ook nog B-wegen? Want ja, dat ga je natuurlijk op een gegeven moment krijgen. Dat mensen andere plekken proberen te zoeken om daar te gaan. Ik zie 1, 2, 3 niet heel erg snel een probleem. Maar ja, die problemen op de grote wegen zijn genoeg. Sterkte daar.
1: Dit is Haarlem 105.
2: Give me the reason. Am I staying or leaving?

Hopelijk heb je geen reden nodig om lekker te blijven luisteren naar Haarlem 105. Je luistert naar de ochtendshow vandaag de dag. We zijn er tot 10 uur. En dat elke werkdag. Tussen maandag en vrijdag. En op de zaterdag en de zondag zijn we tussen 7 en 9. 7 dagen in de week maken we je wakker. We duwen je richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel. Misschien reizen we wel een stukje met je mee.

0: Ella Langley, oftewel Elizabeth Camille Langley. Ze is natuurlijk geboren in Alabama.
1: She's from Texas, I can tell by the...
0: En dan ga je een ode aan Texas maken natuurlijk. Blijf lekker luisteren. Naar Haarlem 105. Zo na het nieuws. Van 8 uur zijn we weer bij je terug voor nog 2 uur vandaag de dag.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A10 door een ongeluk. Een ongeluk met meerdere voertuigen, waaronder een motor tussen Landsmeer en Afrit Watergraafsmeer richting Knoopend Amstel. Een half uur vertraging, er is maar één rijstrook open. En omrijden, dat gaat natuurlijk via de Koentunnel, via Ring West. En dat gaat nog wel een tijdje duren. Daardoor op de A1 file, Amersfoort richting Amsterdam. 5 kilometer tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A2 naar Amsterdam. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een 10 minuten vertraging bij knooppunt de Nieuwe Meer. Er staat verder nog een file op de N200 Zandvoort Amsterdam. Tussen de N208 en Rotterpolderplein. 3 kilometer. Vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemorgen Haarlemmers en mocht je in de file zitten, blijf lekker luisteren.
9: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. 8:03. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. De opening van de tweede uur. Broadcast. What can I say?

6:08 op jouw lokale radio. Vandaag de dag bij Haarlem 105 en fijn dat je meeluistert. Het tweede uur vandaag de dag, de ochtendshow. En wat gaan we in dat tweede uur doen? Straks om 8:30 kom je hem tegen. Wessel van Opstal. Dit keer is de nieuwslezer van dienst. Normaal doet hij dat op de dinsdag niet, maar ja, er zijn soms wat uitvallers. Waar gaat hij het over hebben? Alvast een reden om gewoon lekker te blijven luisteren naar Haarlem 105. De Schipholweg bij de buitenrustige brug gaat vanaf donderdag tot maandagochtend dicht voor auto's. Hij vertelt je wat dat precies gaat opleveren. Renske Leijten, wie kent haar niet, wordt per 1 november de nieuwe directeur van... Blijf luisteren, ik vertel het niet, dat doet Wessel. En op Schiphol zijn gisteren 32 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. Ja, het is weer eens zover. En het failliete slachthuis in Haarlem gaat weer open onder een andere naam. En die naam heet Slachthuis Studios. Nou, dat klinkt heel erg positief. En natuurlijk, het Haarlem Vinyl Festival was een groot succes met veel bezoekers. Dus dat is leuk. En ook daar besteedt Wessel van Opstal zijn aandacht aan. Straks om 8:30 kom je hem tegen. Blijf dus lekker luisteren. Ja, dames en heren, wat heb ik opengeslagen? Er staan ook genoeg wetenswaardigheden die ik met je ga delen. Bijvoorbeeld Noord-Holland wil met drones fauna schade doelmatiger vastleggen. Dat kan tegenwoordig. En het nieuwe jeugdhonk in Haarlem-Oost biedt jongeren een plek om samen te komen, maar kent een moeizame start. Ik ga je erover vertellen. En we kijken ook even naar de Michelinsterren in deze regio, want die zijn weer uitgegeven. En wie heeft hem verloren of wie krijgt hem? Ja, dat is afgedankte huisraad. Dat is niet zo best. Ziet er ook niet best uit, kan ik je vertellen. In de Haarlemse Waddenbuurt. Hoe komt dat allemaal? En hoe zit dat precies? Nou, ik ga het je ook vertellen. We gaan even naar het landelijke en internationale nieuws kijken. Ja, de Nobelprijscomité, het Nobelprijscomité moet ik zeggen, maakt de winnaar of winnaars, want dat is nog niet bekend, van de Nobelprijs voor de natuurkunde bekend. Nou, ik heb 1 jaar natuurkunde gehad. Ik vind het erg knap wat die mensen allemaal kunnen doen. Vorig jaar ging die naar een Brit, een Amerikaan en een Fransman voor hun onderzoek op het gebied van kwantummechanica. Mooi woord trouwens. De Eerste Kamer debatteert over de rijksbegroting van volgend jaar. Want ja, net als de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaat overhalen om voor de begrotingen van de ministeries en de belastingplan te stemmen. Ook dat nog. Ja, kenniscentrum Movisie publieert vanmiddag samen met Ipsos IO de tweejaarlijkse LHBTI+ monitor over de leefsituatie van regenbooggemeenschap in Nederland en de opvattingen over hen. Ja, er is de laatste tijd ook al heel veel over te doen. Dat zal geen heel positieve publicatie worden, denk ik. Maar goed, we wachten af. En in Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties opnieuw opgeroepen om de straat op te gaan tegen het lerarentekort en achterstallig onderhoud. Mogelijk wordt dit het grootste protest sinds het begin van de protesten vorige week. En die waren nogal stevig, kan ik je vertellen. Nou, we gaan het op de voet volgen. Dat alles. We gaan zo even naar de weerbericht kijken in Haarlem. Dan weet je even, als je nog naar buiten moet, moet het een warme jas worden, een regenjas of een paraplu? Nou, dat valt allemaal wel mee, ga ik je vertellen. En we kijken natuurlijk ook nog even naar de verkeersinformatie. En dat is op dit ogenblik wel heftig. 177 files met 873 kilometer. En Noord-Holland heeft ook al wat problemen. Daar kom ik ook zo op terug. En we draaien natuurlijk lekkere muziek voor je. 105 Harry Styles.

Harry Styles. Hij was dit jaar natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Nou, misschien ben je er wel geweest. Dance No More. Dat heeft hij ongetwijfeld ook gezongen. Het is 7:45 op jouw lokale radio Haarlem 105. En je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Morgen zit hier om 7:00 Pedro van Looy. In Studio 1 live. Vanaf de Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Ja, op dit ogenblik 17 graden was het vanochtend om 7:00 ook al. Dus eigenlijk is dat best voor de tijd van het jaar redelijk. Het wordt maximaal 20 graden. Maar we hebben om 10:00 misschien een klein beetje kans op regen. Maar dat zeg ik heel voorzichtig. En pas om 3:00 laat de zon zich zien. En dan is het ook 20 graden. Dus eigenlijk met een jasje aan moet het helemaal gelukken.

0: Mr. Probst, oftewel Dennis Princewell Steer. Nederlandse producer, rapper en singer-songwriter. Je kent natuurlijk nog van Nothing Really Matters. En Waves. Maar dit is Space for Two. Je krijgt van mij zo de verkeersinformatie. Daar is zeker geen space voor toe, want het is druk op de wegen, mensen. 163 files met 841 kilometer. En schrik niet, dat is natuurlijk heel Nederland, maar ik ga je de belangrijkste in de Noord-Hollandse regio geven. De A1, daar Naarden richting knooppunt Diemen. 15 minuten met 8 kilometer stilstaand verkeer. En op diezelfde A1 bij Muiden knooppunt naar Watergasmeer. Daar is een ongeluk gebeurd, 18 minuten met 5 kilometer. En de stilstaand verkeer op de A10 omrijden via de A9 en de A2 door een ongeluk daar. Ja, dus dat is buitengewoon lastig. Dan gaan we even verder. We scrollen verder en dan komen we bij de, als het goed is, dat is de A4. Schiphol knooppunt de Nieuwemeer. 6 minuten met 7 kilometer. Dan scrollen we weer verder en dan komen we bij de A7. Hoorn-Zaanstad. Bij afrit Averhoorn-Purmerend. 5 minuten met 8 kilometer. En Purmerend knooppunt Zaandam. 9 minuten met 8 kilometer. Dat wordt een lastige daar. De A8. Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad, Assendel, Zaanstad-Zuid. 16 minuten met 8 kilometer stilstaand verkeer. Daar wil je niet in zitten. De A9 heb ik voor je. Akersloot, knooppunt Velzen. 15 minuten met 9 kilometer. Ook dat is stilstaand verkeer. Dan gaan we de A10 op. Knooppunt Koenplein, Amsterdam, Oud-Zuid. 12 minuten met 9 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Het is niet anders. De A10, knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt de Nieuwemeer bij de afrit Volendam, Amsterdam, Hemhavens. 9 minuten met 6 kilometer. Volgens mij hebben we ook de A22. Ik scroll even heel snel naar beneden. Dat klopt. Knooppunt Beverwijk, knooppunt Termuiden. 3 minuten met 3 kilometer. Dan nog even misschien de B-wegen. Als ik die kan vinden voor je. Want dat moet dan helemaal naar beneden scrollen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat doe ik graag voor je. De N9 Den Helder Alkmaar. Schorrelbergen. 4 minuten met 3 kilometer. Dan hebben we volgens mij nog de N200. Of is die alweer opgelost? Nee, die is niet opgelost. Dat is de aanstelling met de N208 knooppunt. Op het Rotterpolderplein, 9 minuten met 3 kilometer. Hebben dan nog meer wat ik met je wil delen? Ik hoop het niet, want ik vind het al een heleboel. En volgens mij hebben we het dan wel een beetje gehad. Iedereen die erin zit, sterkte.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Dat was een hele lijst. En als je erin zit, blijf lekker luisteren naar Haarlem 105.

Heather Wallace. Zo op je radio met Honey. Om 9:10. Druk op de weg. Dus mocht je nog onderweg gaan, controleer ook even de ANWB. Verkeersinformatie. 165 files met 869 kilometer. Op de dinsdag, de 6e oktober. Des Heren 2000. 26 natuurlijk, hè. Ja. We openen het Haams Dagblad. Complete bankstel, een konijnenhok, een koelkast en zakken met kleding. Waar hebben we het over? Het is slechts een kleine greep uit de afgedankte huisraad die bewoners van de Waddenstraat en de Gaasterlandstraat in Haarlem achterlieten toen zij hun woning uit moesten vanwege de naderende sloop. Ja, want dat is wat er speelt. Eind dit jaar en begin 2027 worden 4 grote woonblokken aan de Waddenstraat en de Gaasterlandstraat gesloopt. En daarmee begint een vernieuwingsproject van woningcorporatie Prewonen, die bijna 400 nieuwe woningen in de Waddenbuurt in Molenwijk wil realiseren. Maar de flats waar de rommel nu ligt, die maken deel uit van de eerste vernieuwingsfase. In 2 volgende fasen komen de overige oude flats aan bod. Ja, de bewoners uit de slopen flatten worden geacht zelf hun spullen op te bergen, maar dat gebeurt dus niet. Weg te gooien, ja, ze gooien het weg op de straat. Er zitten een paar foto's bij. Dat ziet er niet heel erg prettig uit. En de huidige bewoners, ja, klagen daar terecht over. Prewonen werd om een reactie gevraagd door het Hamersabad. En die zegt maandag dat de afgelopen week overleg plaatsvond met onder meer de politie, de handhaving en de gemeente om nog deze week, ja dus deze week, iets aan de problemen te doen. We zien dat bij de verhuizing van vertrekkende bewoners veel extra afval en grofvuil is vrijgekomen. En dat heeft op sommige plekken meer overlast veroorzaakt dan wenselijk, al dus een woordvoerder. Ja, de corporatie trekt hierin gezamenlijk met de eerdere partijen op en we kijken samen niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar hoe we dit bij de volgende fase van de gebiedsvernieuwing beter kunnen organiseren. Ja, berouw komt naar de zonde, maar goed, er wordt dus een oplossing gevonden. 105. Hier zal er maar wonen. Main Course. Ze deden ooit mee met de tribute bands met BG. En dit is Love You Inside Out.

0: Ja, dit is gewoon een nummer van de Bee Gees, hè. Kan je terugvinden. Op de Almond Tragedy. Maar dit is Main Course. De tribute band van de Bee Gees en ze noemen zich nu Main Course. Kijk op de klok. 8:55. Dat betekent dat we zo richting het Haarlem 105 nieuws gaan. Ik heb nog één nummer voor je. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Vandaag de dag.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Level 42 op je radio. Running in the Family. En natuurlijk herkende je die. Haal hem lekker ingetuned. Want Wessel van Opstal zit voor je klaar met het Haarlem 105 nieuws.

0: Level 42. Verveelt nooit. Bijna een pubquizvraag. Welk jaar kwam het uit? Ja, zeker. 1987 was dit nummer. Ja, we kijken op de klok. En dat betekent dat binnen nu en 30 seconden... Wessel van Opstal klaar zit op zijn zolderkamer. Of ergens anders. Maar hij gaat je het Haarlem 105 nieuws brengen, zeker. En dat elk uur, straks om 9:30 ook weer. En om 10:30 ook. En om 11:30 ook. Dat ben je van ons gewend. Elke dag Haarlem 105 nieuws vanuit je eigen regio. Hier is Wessel van Opstal.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal.
0: Goedemorgen, Wessel.
2: De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studio. Cultuurcentrum Hart en Poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. Volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen vanaf nu weer lesgeven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude slachthuis zijn hun baan definitief kwijt. Op Schiphol zijn gisteren 32 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden tijdens hun protest tegen KLM. De activisten demonstreerden voorbij de security in Lounge 1, vlakbij de KLM Lounge. Demonstreren in beveiligde gebieden is vanwege de veiligheid niet toegestaan, zegt Schiphol. De demonstranten zijn inmiddels weer vrijgelaten. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Ja, het is gewoon puur mechanisch, hè. Het is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
2: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 11 kilometer file tussen Naarden en Knoopend Diemen, een half uur vertraging. Een half uur vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. Het komt door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Utrecht. Omrijden via de A9 en de A2. Staat op de A8 Zaanstad Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Zaanstad Assen Delft en Knoopend Koenplein. Op de A10 Koenplein richting Amstel, waar het ongeluk gebeurde. 7 kilometer file bij Knoopend Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Een kwartier vertraging bij Knoopend Rotterpolderplein. En een kwartier op de N201 Hilversum Uithoorn tussen Afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
9: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
9: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Wessel. Kom je straks weer tegen om 9:30. En de uren daarna, rond klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws. En dit blijft zo'n mooi nummer. Oh. Randy Crawford. Op één dag vliegt ze uit.

Randy Crawford. Je kent hem natuurlijk ook van Street Life met de Crusaders. One day I'll fly. Bijna 8 over half 9. Dat blijft toch een mooi nummer.

kan niet lang genoeg doorgaan, vind ik dan maar. Dat is persoonlijk. Fly away. Ja, we gaan aandacht schenken, want het Haarlemse vinylweekend is voorbij. Maar er komt 023 Jazz vanaf woensdag 7 tot zondag 11 oktober... op diverse locaties in Haarlem. Met Drop Me Off in Haarlem All-Stars. Jazz. De Paloma's. Ja, er staan heel veel namen bij. En je kunt het terugzien op 023jazz.nl. Daar is ook de details en de kaartverkoop. Jazz komt naar Haarlem. Het is de derde editie al. En er is ook een heel leuk interview met zangeres Mirjam van Dam, die ook opent op de 7e oktober. Kijk maar even op het haarlemsdagblad.nl. Ja, dan kan het op de Haarlemse vinylweekend. En vrijdag stonden ze in de Vil. De Philharmonie, Jazz Special, en ik was erbij. Fantastisch concert.

deze kwam natuurlijk aan boord. Met al die andere grote hits. Joshua Nolet en zijn bandleden. Een fantastisch concert, moet ik zeggen, hoor. In de Philharmonie. Hij was helemaal uitverkocht. Het werd een groot feest. Ze begonnen om 8:30. En om 9:15 namen ze afscheid. En misschien wel voor langere tijd, want de bassist stopt ermee. En Chess Pesso moet nadenken hoe ze verder gaan. Miracles!

0: really the first time.
1: Ja, wonderen. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat geldt ook voor de Michelinsterren. Michelin is dit jaar zuinig geweest met het uitreiken van nieuwe sterren in de Randstad. 7 restaurants kregen 1 Michelin toegekend. En tot die selectie behoort onder andere bij Sydney van Sydney Heinze in Loenen aan de Vecht. De Libreien in Zwolle, ja zeker, ze zijn nog steeds de enige op eenzame hoogte als enige restaurant in Nederland met 3 sterren. En dat blijft natuurlijk heel knap. Ja, wat is er zo al gebeurd? Nou ja, Merlin, waar Marco Helsloot als opvolger van Zandbergen aantrad, die behoudt ook zijn Michelinster. En Merlin, dat zit in Schorrel, als je dat niet weet. En dat geldt eigenlijk ook voor een aantal andere restaurants in de regio. Onder andere Apikiers in Bakkum, ML in Haarlem. Jazeker, nog steeds 1 ster bij Jeff op Texel en de Moerwei in Warmond. 2 sterren kregen dit jaar 2 restaurants toegekend. Azurite in Delft en Zuis in Schinopgeul. Dat is niet in onze regio, maar de Bokkendonners in Overveen, dat in 1978 zijn eerste ster kreeg en in 1991 onafgebroken 2 sterren had, blijft aan kop als Nederlandse recordhouder van de 2 Michelinsterren. Heb je wel eens gegeten? De Bokkendonners in Overveen. Ik nog nooit, moet ik je heel eerlijk zeggen. En het is knap dat de Libreien bijvoorbeeld die 3e ster nog steeds heeft. En ja, dat blijft wel prachtig. 9 restaurants zijn dit jaar hun sterren verloren. Waaronder de Juwelier in Amsterdam, waarvan zaankanter Thomas Groot een van de oprichters is. En restaurant Daalder in Amsterdam van de Zaanse chef Dennis Huet. Zij zijn hun ster kwijt. En dat is natuurlijk altijd een beetje een hard gelach.

met Make It a Better Place. Dat was een mooie uitspraak. En dat geeft mij een mooi bruggetje om het onderwerp in het Haarlemse Dagblad te behandelen. Over een nieuw jeugdzong, Make It a Better Place. Yes, 14:09, bijna 13:09 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow. Ja, aan de Vuikvaartweg in het Rijnaldenpark klonk donderdag nog vrolijke muziek en luid geklets. Want buurtbewoners en jongeren uit de omgeving hadden zich verzameld voor een lang verwacht moment. De opening van het nieuwe jeugdhonk. Maar een aantal dagen later zijn er echter al problemen rond het honk. Ah. Buurt en de stichting Stad hebben samen een programma opgesteld zodat de opening een feestelijke middag wordt voor de aanwezigen. Zo kunnen jongeren een potje Panna spelen tegen Nassar L. Jackson, wereldkampioen straatvoetbal, of meedoen aan workshop Gravity. Ook treedt rapper Sepa op. Nou, wethouder jeugd Bas van Leeuwen trapte de opening van het honk af met een speech waarin hij het belang van dit jeugdhonk benoemde. Jongeren hebben een eigen plek nodig. Ze zoeken een plek om samen te zijn en om te kunnen hangen. Nou, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. En die aftrap heeft ook plaatsgevonden. Maar voorlopig verloopt deze test, want dat is een test, dit jeugdhonk, niet vlekkeloos. Sinds de opening is er al 2 keer brand gesticht en ligt er afval in en rondom het honk. De gemeente betreurt de situatie en laat weten direct een aantal maatregelen te hebben genomen. Wat zijn dat? Spaarlanden gaat de troep opruimen en de komende 2 weken intensiveren we toezicht. Daarbij werken we samen met handhaving, politie, jeugdwerkers en straathoekwerkers. Aldus Jade Hurkmans, woordvoerder van de wethouder van Leeuwen. Nou, we houden het in de gaten. Het is wel vervelend dat na het openen van het jeugdhonk dit soort zaken al meteen plaatsvinden. Je zal er maar last van hebben. Insomnia. Kun je geloof ik niet zo lekker slapen. Dan blijf je wakker. Faithless.

1995. Op 27 november brachten ze deze uit. Het werd hun grootste hit. Insomnia. Slaaploosheid, hè? Dat betekent dat. Nou, misschien ben je net wakker geworden. Heb je heerlijk geslapen en heb je hier geen last van. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. En dat zijn we elke werkdag. Van maandag tot en met vrijdag. Morgen zit hier Pedro van Looy. Donderdag Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik weer terug. Op zaterdag Bob Evers. En zondag Ron Anbeek. En op de zaterdag en zondag zijn we er van 7 tot 9 voor de vroege vogels. En zo draaien we de hele week rond. Is Haarlem. De allernieuwste van Ronde E. En dat klinkt weer echt Ronde E, hoor. En lekker dus. Oh my god. Met een uitroepteken.

0: 5 voor 9 op jouw lokale radio. En oh my god, dat zijn ook de heel veel kilometers die we als verkeersinformatie voor je hebben. 137 files met 785 kilometer. Dat is schrik niet door heel Nederland. Hè. Niet alleen maar in Noord-Holland. Maar we gaan wel de belangrijkste pakken. De A1, daar is van alles al aan de hand de afgelopen periode. Blaricum knooppunt Watergraafsmeer. 48 minuten met 18 kilometer. Dat is een ongeluk gebeurd. Er is olie op de weg. Een stilstaand verkeer. Je moet omrijden via de A9 en via de A2. Je zal er maar in staan. Je moet er niet aan denken, maar het is wel zo. De A2 Breukelen Amsterdam Zuidoost. 6 minuten met 7 kilometer. En Amsterdam Zuidoost knooppunt Amstel. 4 minuten met 4 kilometer. Dan scrollen we even naar beneden. Dan gaan we kijken waar we nog meer problematieken tegenkomen. En dan zijn we aangeland op de A7 Hoorn-Zaanstad. Bij Purmerend knooppunt Zaandam. 14 minuten met 9 kilometer. De A8 Zaanstad Amsterdam. Bij Zaanstad Assendelft knooppunt Zaandam. 5 minuten met 3 kilometer. En Zaanstad-Koog, Zaanstad-Zuid, 3 minuten met 4 kilometer. A9, Diemen-Amstelveen, 4 minuten met 4 kilometer. Knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Akersloot, knooppunt Rotterpolderplein, 16 minuten met 12 kilometer. Daar sta je gewoon helemaal stil op de A9. Heel vervelend. De A10, Landsmeer, knooppunt Watergraafsmeer, 9 minuten met 7 kilometer. En dan de knooppunt Koenplein, knooppunt Watergraafsmeer bij Amsterdam-Hemhavens. Amsterdam over Amstel, 10 minuten met 12 kilometer. Dan Landsmeer, Amsterdam en Havens, ook op die A10, 8 minuten met 3 kilometer. Hebben wij nog iets op de A22? Dan scroll ik even heel snel naar beneden. Beverwijk-Velsen, helaas ook. Knooppunt Beverwijk, 8 minuten met 7 kilometer. Hebben we nog iets op de B-wegen voor je? Ik kan even kijken. Dat is niet. Dan gaan we nog even naar de N200. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de problemen bij het Rotterpolderplein. De aansluiting met de N208, 11 minuten met 3 kilometer. Is er nog iets anders wat ik aan je mee wil geven? Ik vind het eigenlijk meer dan genoeg, deze problemen. Maar we hebben er nog wel een beetje. En 235 Purmerend Amsterdam bij Ilpendam. Het Schouw, 8 minuten met 2 kilometer. Sterkt allemaal.
1: Haarlem 105, we zijn er altijd.
0: Ja, richting het nieuws van 9 uur. Spijt me voor deze lange files, maar het is er allemaal. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Young Gilgan Silver Fox. Wat is dat gewoon lekkere naam. En we kunnen hem niet helemaal draaien. Still going strong. Still got it going on natuurlijk. Tot zo na 9 uur na het nieuws. Hoi.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
6: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
5: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
7: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
5: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blarikum en Knoopend Water en Graasmeer staat het helemaal stil. Door olie op de weg, een uur vertraging, 18 kilometer file. Omrijden via de A9 en de A2. 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwe Meer, 9 kilometer file. Een kwartier op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Rotterpolderplein. Een kwartier op de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette, 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
9: Een hele goede morgen. 3e uur vandaag de dag. Bij Haarlem 105.
10: 105. Goedemorgen.
9: Een hele goede morgen. Dat is lekker wakker worden. Als je even uitslaapt. En natuurlijk met Bruno Mars. Piet Hernandez heet hij eigenlijk, hè? En hij opende zijn concert in de Johan Cruijff Arena met een ballad en een durfje. Risk it all.

0: mocht je in één van die files zitten, dan is dit een rustpuntje. Risk it all, Bruno Mars. Een hele goede morgen, Haarlem en omstreken. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105, 6 over 9 op jouw lokale radio. Het derde uur vandaag de dag. En wat gaan we doen op het derde uur van vandaag de dag? Straks om 9:30 kom je hem tegen, Wessel van Opstal. Dat is bijzonder, want op dinsdag hebben we meestal Tessa. Maar ja, waarschijnlijk komt Tessa niet. Dus Wessel neemt het waar. En waar gaat Wessel het over hebben? De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen. Die gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Wessel vertelt erover. Hou daar rekening mee. Renske Leijten, wie kent haar niet, voormalig Tweede Kamerlid, wordt per 1 november de nieuwe directeur van, ik ga het even niet verklappen, dat mag Wessel doen, straks om 9:30. En op Schiphol gisteren 32 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. Het failliete slachthuis, daar heb ik vorige week nog wat over verteld, die gaat weer open onder een nieuwe naam. En die nieuwe naam is de Slachthuis Studios. Ook Wessel vertelt daarover straks om 9:30. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival was een groot succes. En een van de openingsact was natuurlijk Jess Wessel op vrijdag. En dat was ik, en dat was een uitstekend concert, kan ik je vertellen. We gaan even naar het landelijke en internationale nieuws kijken. Het Nobelprijscomité maakt de winnaar of winnaars, want dat is nog niet duidelijk wie, van de Nobelprijs voor de natuurkunde bekend. Vind ik altijd heel handig. Ik heb maar 1 jaar natuurkunde gehad. Ik vind het altijd knap wat die mensen allemaal bedenken en uitvinden. Vorig jaar ging die naar een Brit, een Amerikaan en een Fransman voor hun onderzoek op het gebied van kwantummechanica. Dat is 2 keer woordwaarde. De Eerste Kamer debatteert over de rijksbegroting voor volgend jaar. Want net als in de Tweede Kamer moet met minderheidskabinet de Senaat, want zo heette zij, overhalen om voor de begrotingen van de ministeries en de belastingplan te stemmen. En kenniscentrum Movisie publiceert vanmiddag samen met Ipsos IO de tweejaarlijkse LHBT+ monitor over de leefsituatie van regenbooggemeenschappen in Nederland en de opvattingen over hen. Ik denk dat het geen mooi verhaal gaat worden, want ja, er worden de laatste tijd gewoon heel veel slechte verhalen over deze gemeenschap en de problemen die zij ondervinden. We gaan het horen vanmiddag. Movisie publiceert dat. En in Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties opnieuw opgeroepen om de straat op te gaan. Tegen een lerarentekort en achterstallig onderhoud. Mogelijk wordt dit het grootste proces sinds het begin van de protesten vorige week. En die waren niet mals. Dat ging behoorlijk tekeer. Dus wat dat betreft, we kijken naar het Haarlemsdagblad. We hebben een aantal leuke en minder leuke, maar dat hoort nou eenmaal bij het nieuws. Aantal items voor je. We gaan het over het nieuwe jeugdhonk in Haarlem-Oost hebben. En gaat dat vanaf na 2 dagen al helemaal fout? En ik ga je vertellen wat er dan precies fout gaat. Afgedankte huisraad, dat kun je zomaar zien liggen bij de Haarlemse Waddenbuurt. En het heeft alles te maken dat die woningen daar gesloopt gaan worden. En mensen gooien gewoon het afval op straat als ze daar vertrekken. Dat lijkt me niet zo heel handig. En we gaan even buiten de Haarlemse grenzen. En we kijken even naar Beverwijk, die 1,28 miljoen wil gaan uittrekken voor het RKZ, het Rode Kruis ziekenhuis. Ik ga je vertellen hoe en wat en waarom. We kijken natuurlijk even naar het weerbericht in Haarlem. En we kijken natuurlijk ook, dat heb je net al gehoord, er is behoorlijk wat op de Nederlandse wegen en ook de Noord-Hollandse wegen. We houden het voor je in de gaten, we gaan lekkere muziek draaien.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Zurp en Sofia Nzau uit Kenia.

Braziliaanse DJ Zurb en Sofia Nadal. Ze komt uit Kenia. En wat voor taal zingt ze nou? Ik ga het je vertellen. Kikuyu. Miljoenen Kenianen spreken dat. Dus als je Kikuyu kent en verstaat, dan weet je ook wat ze zingt. Mwaki betekent vuur. En ik vind het een lekkere plaat. Bijna 9:13. Ik ga je zo het weerbericht geven. In en om Haarlem, als je nog niet buiten geweest bent. Wordt het een paraplu, wordt het een regenjas of gewoon een jekje of een truitje.

Het weerbericht in Haarlem. Nou, laat de regenjas maar thuis. Het is wel zwaar bewolkt. Het is 17 graden, maar dat was vanochtend om 7 uur ook. Dus dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar best wel aardig. Het wordt maximaal 20 graden en misschien rond 3 uur een klein zonnetje.

Kensington. Maar misschien had je dat wel gekend. Hey, de nieuwe formatie met de Amerikaanse zanger Jason Dowd. En die vervangt Eloy Youssef. Die stopte in 2021 bij de band. En toen stopte de band zelf ook. A Moment heet het nummer. 16 over 9. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En ook een beetje Zandvoort, toch? Die doen we er ook nog bij. Je krijgt van mij zo de verkeersinformatie. Het loopt wat terug, maar het is nog erg druk op de wegen.

0: Ja, de verkeersinformatie op dit ogenblik. 84 files met 439 kilometer. Dat is door heel Nederland. Hè. Niet schrikken, dit, we gaan Noord-Holland even bekijken. De A1 Amersfoort-Amsterdam, dat is al een tijdje bezig. Naar de lichting knooppunt Watergraafsmeer. 49 minuten met 16 kilometer stilstaand verkeer. Omrijden via de A9 en de A2 wordt geadviseerd, mocht je die kant op gaan. Dan gaan we even verder kijken wat we nog meer voor je in petto hebben. En ja, er zijn er wel een paar, dus die ga ik zeker met je meenemen. A4 Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer, 7 minuten met 7 kilometer. Dan gaan we naar de A7 en dan de A7 Zaanstad. Nee, A8, sorry. Zaanstad Amsterdam. Bij Zaanstad Kool knooppunt Koenplein, 6 minuten met 6 kilometer. De A9 Diemen Amsterdam bij knooppunt Holendrecht sta je 3 minuten vast met 3 kilometer file. De A9 heb ik er 2 voor je. Akersloot knooppunt Velsen, 10 minuten met 10 kilometer. En Bad Hoefdorp Amstelveen Startvaart, een bekende. Men is er al jaren bezig met werk. 4 minuten met 4 kilometer. De A10 Landsmeer knooppunt Watergraafsmeer, 6 minuten met 7 kilometer. En Amsterdam Bos en Lommer Amsterdam Oud-Zuid op diezelfde A10, 5 minuten met 6 kilometer. Heb ik de A22 nog voor je? Ik ga even kijken of dat nog redelijk loopt, of dat we toch een probleempje hebben. Nee, bij een Beverwijk richting Velzen, bij knooppunt Beverwijk, knooppunt Muiden, 6 minuten met 4 kilometer. Dat zijn ze sterk allemaal.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: zelende ganda op je radio. Als je denkt, het klinkt een beetje Motown-achtig. Dat klopt ook wel. Hij is geïnspireerd door de Motown-soulmuziek. Hij woont in Engeland, maar hij komt uit Amerika. En het is vandaag dinsdag 6 oktober. Hij treedt op in Brussel in België. Mocht je in België zijn. En op 8 oktober in Parijs. Dan gaat hij deze ongetwijfeld zingen. Burning Temptation. Ja, het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken. Want dan hebben we het over eenvoudig en efficiënter worden om de schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Zo vindt de Provinciale Staten van Noord-Holland. De Provinciale Staten steunde unaniem een motie van Volt om de koppelorganisatie van provincies, de IPO, samen met de uitvoeringsorganisatie Bij 12, jazeker, te vragen om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Alle provincies kunnen daar wat aan hebben, maar specifiek Noord-Holland vindt Provinciale Staten, daar is namelijk jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om, schrik niet, tientallen miljoenen euro's schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie. Ze moeten melding doen en dan komen er taxateurs langs. Het dagelijks bestuur van Noord-Holland wil voor bepaalde meldingen de behandelkosten van 300 euro afschaffen om een beter zicht te krijgen op de fauna-schade. Provinciale Staten vrezen echter dat er meer aanvragen komen waardoor de kosten op lopen en dringen daarom aan op nieuwe technieken. En die kunnen misschien wel helpen. Ja, drones, satellieten en andere digitale technieken. We gaan het volgen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpuntje. Met dat hele mooie nummer. Sam Smith. Een ode aan zijn vent. My God.

kippenvel. My God. Het nummer wat hij altijd al wilde maken, zegt hij. Nou, dat is het dan. Een ode aan zijn vent. Ja, we kijken even in het Haarlems Dagblad. Daar wordt altijd een stelling geponeerd, om het maar eens heel netjes te zeggen. Bloemendaalse politici ergeren zich aan de aanhoudende geluidsoverlast vanuit Zandvoort tijdens de evenementen. Ja, er zijn natuurlijk wel wat evenementen in Zandvoort. Nou ja, de Formule 1 komt er niet meer, maar goed. Er wordt te weinig actie tegen ondernomen en de belangen van de buurgemeente zouden bovendien voorgetrokken worden op die van Bloemendaal. Ja, ben je het daarmee eens? Je kunt die stelling, daar kun je aan meewerken, om het zo maar te zeggen. Kijk even op haarlemsdagblad.nl. En dan kun je zien de stelling van de dag. Bloemendaal moet harder optreden tegen geluidsoverlast vanuit Zandvoort. Ja, dit klinkt als Lovely Day van Blue With Us. Maar het is een Good Day van Anderson.

0: Ja, een goede luisteraar hoort toch A Lovely Day van Will With It.
1: A Lovely Day.
0: Ja, toch. A Good Day heet het. Anderson en Paak, een soort cover met Cordé. En hij zit alweer klaar voor je. Wessel van Opstal, de nieuwslezer van dienst vandaag. Met het Haarlem 105 nieuws.
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal.
0: Goedemorgen Wessel.
3: De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. De provincie Noord-Holland wil drones, satellieten en andere digitale technieken inzetten om schade door dieren aan gewassen en natuur makkelijker te onderzoeken. De provincie heeft jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, vaak veroorzaakt door ganzen. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen, maar daarvoor komen nu taxateurs langs. De provincie hoopt dat dit met onder meer drones efficiënter kan. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studios. Cultuurcentrum Hart en Poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. En volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor de muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen er nu weer les geven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude Slachthuis zijn hun baan wel definitief kwijt. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Ook wil staatssecretaris Bertram vaker zelfrijdende bussen inzetten. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en ook te staken. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries, zoals Gandhi en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op. Daarna zon en wolken bij 19 tot 23 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen-Noord 15 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Op de A9 ook maar richting Amstelveen nog 10 minuten vertraging tussen Akersloot en Knoopend Velzen. A10 Koenplein richting Amstel bij Watergraafsmeer 7 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunetten 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum richting Uithoorn tussen Afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot 3 kilometer file. Vertraging is een kwartier. En 236 Hilversum richting Weesp tussen Nederhorst en Bergen en Driemond 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dank je, Wessel, voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30 ben je er weer. Ed Sheeran.

hij behoeft natuurlijk geen intro. Ed Sheeran, wereldster. En dat gebruikt hij ook in verschillende nummers. Dit komt uit het Persisch. Azizem betekent mijn geliefde. 5:05.

0: niemand verantwoordelijkheid neemt voor het opruimen daarvan. Daar zit natuurlijk wel wat in. Eind dit jaar en begin 2027 worden namelijk 4 grote woonblokken aan de Waddenstraat en de Gaasterlandstraat gesloopt. En daarmee begint een vernieuwingsproject van woningcorporatie Prewonen, die bijna 400 nieuwe woningen in de Waddenbuurt in Molenwijk wil realiseren. Ja, de flats waar de rommel nu ligt, die maken deel uit van de eerste vernieuwingsfase. In 2 volgende fasen komen de overige oude flats aan de beurt. Ja, en dan is, als je dan vertrekt, dan gooi je gewoon je rommel op straat. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, Prewonen is natuurlijk om een reactie gevraagd door het Haams Dagblad. En die zegt dat afgelopen week overleg plaatsvond met onder meer de politie, de handhaving en gemeente, om nog deze week, dus deze week, iets aan de problemen te doen. We zien dat bij verhuizingen van vertrekkende bewoners veel extra afval en grof vuil is vrijgekomen. Dat heeft op sommige plekken meer overlast veroorzaakt dan wenselijk, volgens een woordvoerder van Prewonen. De corporatie trekt hierin gezamenlijk op met de eerder genoemde partijen. Daarbij kijken we samen niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar hoe we dit bij de volgende fase van de gebiedsvernieuwing beter kunnen organiseren. Nou, brouw komt aan de zonde, maar er wordt wel iets aan gedaan.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Veldhuis en Kemper. Adamsen kan ik het niet maken. Remco Veldhuis en Richard Kemper. Het is bijzonder.

ziet alleen hele leuke cabaretiers. Maar gewoon goede zangstemmen. Dit duo, Veldhuis en Kemper. Remco Veldhuis en Richard Kemper. Muziek uit je buurt, een vaste item. Haarlem 105. 10 over 9:30.

En dat nummer heet Bijzonder. Ja, wat ook bijzonder is dat Michelin dit jaar zuinig geweest is met het uitreiken van de nieuwe sterren in de Randstad. 7 restaurants kregen 1 Michelin toegekend. En tot die selectie behoort onder andere bij Sydney van Sydney Heinze in Loenen aan de Vecht. De Libraille is de enige die 3 sterren heeft. En dat hebben ze weer voor elkaar. Dat is echt buitengewoon knap. Ja, Jonathan Sandbergen, voormalig chef van Merlet in Schorrel, mag ook weer een ster aan zijn naam plakken. Hij is namelijk...

2023 liet hij Merle in Schorrel. En hij opende vorig jaar in samenwerking met de Echo-Put het restaurant Wild Atelier in Hoogsoeren. Dat is buiten onze regio, maar ik wil het gewoon even melden, omdat hij met Schorrel te maken heeft. Hij heeft dus ook een ster gekregen. En dat is wel zo leuk. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Hoe zit het met de andere sterren die een ster behouden hebben? Nou, in Bakkum heb je Apicius. Ja, moeilijke naam als je dat wil gaan eten. ML in Haarlem heeft ook nog steeds een ster bij Jeff op Texel. En De Moer bij in Warmond. Twee sterren, ja, dat weten we natuurlijk in Overveen. De Bokkentorens, al vanaf 1971 een eerste ster. En in 1991 onafgebroken twee sterren. En dat is een hele knappe prestatie. Ja, de Libreien blijft dus de enige restaurant met drie sterren. En Therese Boer met Weilen Johnny Boer als grondlegger van het restaurant hoopt dat daar veranderingen komt. Er moet gewoon een keer gaan gebeuren dat er drie sterren gaan komen. Een tweede restaurant met drie sterren. Nou, mocht je iets willen gaan eten bij een van de restaurants, heb het goed. PhD. 12 over 9:30. Even terug in de tijd met I Won't Let You Down.

zanger Jim Diamond. Van PhD. 1981. Oeh, dat is een tijdje geleden. 9:45. Nog een kwartiertje te gaan en nemen we afscheid van je. 3 uur lang. Ochtendradio, ochtendshow.

I Won't Let You Down. En dat geldt ook voor de verkeersinformatie. Het loopt gelukkig terug. 42 files met 177 kilometer. Maar goed, het is ook 9:45. Dat mag ook wel. We hebben er toch nog een paar. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Naarden, Diemen-Noord. 13 minuten sta je stil of langzaam rijdend over 13 kilometer. Dat is nog best, dat is nog best een aardig totaal, roep ik dan maar. Dan gaan we even kijken of we nog wat meer voor je hebben. De A10, knooppunt Groenplein, knooppunt Watergasmeer bij Landsmeer, Zeeburg. Daar sta je 5 minuten vast over 6 kilometer. Ook niet niks. Amsterdam Oud-Zuid, Amsterdam over Amstel, op diezelfde A10. 3 minuten met 4 kilometer. En dan heb ik er nog eentje. Landsmeer, Amsterdam, Hemhavens. 9 minuten met 4 kilometer. Dan kijken we nog even of we nog iets anders hebben wat we met je kunnen delen. En dan gooi ik hem ook nog even helemaal naar beneden naar de B-wegen. En daar valt het allemaal heel erg mee. Dat zijn ze, sterkt allemaal. Men at Work. Straks Haarlem werkt om 10 uur tot 12 uur. Met Jan Gaus. Hier is Down Under.

Ja, het Australische slang. Dat is wat Men at Work gebruikt. Een Australische groep uiteraard. Met Down Under. 10 voor 10. We hebben nog een paar nummers te gaan. En ik heb ook nog een paar berichtjes die ik met je wil delen.

0: Ja, wat lekker toch, hè? Ja, aan de Vuikwaardweg. Vuikwaardweg in het Renaldapark. Daar klonk afgelopen donderdag nog vrolijke muziek en luid geklet. Want buurtbewoners en jongeren uit de omgeving hebben zich verzameld voor een lang verwacht moment. En dat moment was de opening van het nieuwe jeugdhonk. Maar een aantal dagen later, zo zegt het Haamsdagblad, zijn er echter al problemen rond het hok. Ja, buurt en Stichting Stad hebben samen een programma opgesteld zodat de opening een feestelijke middag werd. Zo konden jongeren bijvoorbeeld een potje panna spelen tegen Nasser L. Jackson, hij is wereldkampioen straatvoetbal, en meedoen aan een workshop graffiti. Ook trailt rapper Sepo op. Maar dat was allemaal hartstikke leuk. Met donderdag en wethouder jeugd Bas van Leeuwen trapte de opening van het honk af met een speech waarin hij het belang van dit jeugdhonk benoemde. Maar ja, we zijn even een paar dagen verder en het geeft al problemen. De test, want het is een test dit jeugdhonk, verloopt vooralsnog niet vlekkeloos. Sinds de opening is er al 2 keer brand gesticht en ligt er afval in en rond het honk. De gemeente betreurt de situatie en laat weten direct een aantal maatregelen te hebben genomen. Spaarlanden gaat de troep opruimen en de komende 2 weken intensiveren we toezicht. Daarbij werken we samen met handhaving, politie, jeugdwerkers en straathoekwerkers. Aldus Jade Hurkmans, de woordvoerder van wethouder Bas van Leeuwen. Nou, laten we hopen dat dit maar een eenmalig problematiekje is. Maar het vindt wel vervelend dat na zo'n opening dit soort dingen alweer zich voordoen.
1: Dit is Haarlem 105.

we zijn alweer 6 dagen in oktober onderweg. Het laatste kwartaal van 2026. En Pascal van Jacobsen bezingt het met de band Bluff. Een mooi nummer, hoor. Oktober.

0: klinkt een beetje melancholisch, hè?
1: Haardvuurtje aan. Maar goed, vandaag wordt het nog 20 graden. Als ik naar de komende week kijk, dan zit er veel regen aan. En de temperaturen gaan ook weer naar beneden. Oktober, jazeker. We kijken nog even voor één klein bericht voordat we afscheid van je nemen. Beverwijkse College van Burgemeester en Wethouders. We gaan even buiten de Haarlemse landgrenzen, om het zo maar te zeggen. Wil de verkeersveiligheid van de Vondellaan verbeteren en het gebied tegenover het Rode Kruis Ziekenhuis. En dat is natuurlijk wel een belang, want ook Haarlemers zitten wel eens in het Rode Kruis Ziekenhuis, helaas. Waaronder de parkeerplaatsen aantrekkelijker en functioneler maken. De gemeenteraad bespreekt komende donderdag een voorstel om ruim 1,28 miljoen beschikbaar te stellen voor het project. Dat is nogal wat. Het ziekenhuis zelf onderging in 2023 en 2024, misschien weet je dat, een ingrijpende uitbreiding en verbouwing. De bouw van de nieuwe hoofdingang recht tegenover de uitrit van de parkeerplaats was daar onderdeel van. En op de plek van de voormalige fietsenstalling en de parkeerplaats op het voorterrein verrees de nieuwe aanbouw met daarin onder meer de nieuwe afdeling spoedeisende hulp. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, wat gaat er gebeuren? Nou, de totale nog uit te voeren investeringen in de buitenruimte zijn geraamd op 2,1 miljoen. Het Rode Kruis Ziekenhuis wil daarvan 860.000 euro voor de rekening nemen. Ja, en de rest moet de gemeente doen. En daar wordt dus donderdag over gestemd. We houden u op de hoogte. Ja, we gaan afscheid nemen. De eindtune, als je een vaste luisteraar bent op de dinsdag. Of de vrijdag. De Hustle van Van McCoy. Mocht je hem niet herkennen. Vanochtend om 7 uur starten we voor 3 uur de ontbijtshow. En de ochtendshow. Je mag het allemaal noemen. Morgen zit hier om 7 uur live en kicking Pedro van Looijen. Rechtstreeks vanuit de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Donderdag doet dat Benito van Amersfoort. Ook live. En vrijdag ben ik weer live terug. Nou, dat is nog een aantal dagen vooruit, hè. Op de zaterdag en zondag tussen 7 en 9 doen wij de weekendeditie van Vandaag de Dag. En zo zijn we 7 dagen bij je. Met het landelijke nieuws, het gewone lokale nieuws, weer, verkeer en nog heel veel meer. Blijf lekker ingetuned op Haarlem 105. Jan Gaus neemt het strokske over. Met Haarlem werkt tot 12 uur. Dus hou hem lekker ingetuned. Dank voor het luisteren. En tot vrijdag. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 6 oktober. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dit is Haarlem 105 met Haarlem Merkt en de Turvy Gang. Ze waren er ook op 5.

4 Gang, 5 mei, bevrijdingspop waren ze er ook bij. En dit is de nieuwe single. Beetje Franse tekst. En dat was gelijk de titel. Française, de Turfy Gang. Ja. Goedemorgen, 6 oktober met Son Milieu en 24 Hours.

Sommier, 24 Hours, Feel, draaien ook van Sommier. En andere liedjes komen ook allemaal langs. Ooit ook een keer geweest bij Bevrijdingspop. Enorm feestje was dat. En we mochten het ook gewoon live uitzenden. Ja. Sommier, gelijk eeuwige helden bij Haarlem 105. Dit is Jesse J.

dit nummer ook tegen. Met vele andere hits nog. En de man die dit allemaal geschreven heeft, die komt ook naar die musical. Morgenavond de première in Utrecht. Jesse J. en Domino. Arnhem 105, goedemorgen. Ik heb straks voor je Somber met My Body Isn't Ready. Maar nu eerst Calvin Harris en Dua Lipa. En dat nummer dat heet One Kiss.

0: afgelopen zaterdag had ik een draaitafel in de studio gezet om al die vinyle plaatjes allemaal te draaien. LP's en 12 inches en 7 inch, die kleine plaatjes. En dat allemaal in het kader van het Haarlem Festival. Haarlem Vinyl Festival.
1: Het Haarlem Vinyl Festival is één groot feest waarin je live muziek beleeft, luistersessies hebt, platen kunt kopen, je platen of je platenspeler kunt laten repareren.
2: Ja, wel grappig. Ja. Brian Adams. Nog een Rob de Nijs. Billy Preston en Sarita. En natuurlijk Bruce Springsteen.
3: Ja, ik ben toch even goed aan het zoeken naar Eminem albums. Hip-hop is wel mijn genre.
4: Ik heb van Pink Floyd. De naam van het album.
0: Ja, mooi hè. Al die albums vinyl. Ja.
4: Okay, ik ken een paar nummers van mij aan. OG album.
3: Als je lekker op de bank zit, zeg maar, en gewoon dat je die plaat erop gaan zetten. Nou, er is één kant is al voorbij. Je draait hem om. Ga lekker die andere kant luisteren. Het is toch anders dan dat je toch snel de Spotify heen gaat scrollen en gewoon heet op je telefoon zit. Omdat je gewoon lekker bij het avondeten of gewoon lekker thuis zit te relaxen.

0: live.
1: Ja, ik ben er bewust niet naartoe gegaan. Naar die vinylbeurs, platenbeurs op de Grote Markt. Want ik denk, daar ga ik weer allemaal vinyl kopen. Ja, en hoe moet ik dat dan het huis binnensmokkelen? Ja, dit is Sam Fender en Olivia Dean.

Sam Fender, Olivia Dean en Rainy Me. Heerlijk nummer. En ja, Haarlem 105 is dit. De donderdag. Nee, wat zeg ik? Donderdag? Nee. Zo hard gaat het ook weer niet, gauw. Het is vandaag dinsdag natuurlijk. Ja. En het blijft toch wel lekker weer. Hè. Het is niet te geloven. Lekker een lange nazomer. Lovely day. Ook dit keer weer. En Bill Withers, die heeft daar een mooi nummer over gemaakt. Maar er is ook een remake van. Ja, die komt zo.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. Renske Leijten wordt van de volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxanne van Akeren op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bieb een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen weer laten groeien. De provincie Noord-Holland wil drones, satellieten en andere digitale technieken inzetten om schade door dieren aan gewassen en natuur makkelijker te onderzoeken. De provincie heeft jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, vaak veroorzaakt door ganzen. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen, maar daarvoor komen nu taxateurs langs. De provincie hoopt dat dit met onder meer drones efficiënter kan. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Later ook wat zon. Het blijft droog bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 4 kilometer file op de A9 Diemen richting Alkmaar bij Amstelveen Stadshout door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Town is Blue. En Girl. En 10 Strand Derby. En Sign Your Name. Dinsdag 6 oktober. Je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

single is dat van Suzanne en Freek en de pijnstiller. Arnhem 105, goedemorgen, fijn dat je luistert. Ik heb nu voor je Chef Special met het waanzinnige mooie nummer Afraid of the Dark. En straks ook nog David Blinko. Ja.

0: Beetje verwarrend is het. Eerst was het, gaan er helemaal mee stoppen. En nu nemen ze gewoon een jaar, gaan ze er tussenuit. Ja. Dit was in ieder geval een waanzinnig nummer. Met ook een waanzinnige videoclip erbij. Afraid of the Dark. Had gewoon een wereldhit moeten worden. Ja, maar dat is toch niet helemaal gelukt. Maar in Nederland gelukkig wel. Wat een plaat.
1: Can I help you?
0: Ah, oké. Okay. Nou.
2: Flight Commander B.R. Johnson's on Mars Flight 247.
0: Aha.
1: Very well. Hold on, please. Yes, sir.
2: Thank you, operator.

0: Leander Raband en Clouds Across the Moon. En allerlei organisaties bezig om toch een keer naar Mars te reizen. Dat heeft nogal wat problemen. Het is namelijk nogal een achtbaan.
1: Ja, precies.
0: Tjo, joh. Jelly Roll. And I'm good. Ah, ja, I'm good. Ja, nou ja, dat zeg ik niet van mezelf natuurlijk.

0: ergens in en denkt, oh ja, welke film kwam dit ook wel weer? Dat kwam uit de film Goud. Ah, alright. Ja. Arm 105. Via de 89.9, de Good Old FM. En DAB zitten we ook op. En natuurlijk op allerlei kabel. En op internet zitten we. En ook via Ziggo, KPN en alles wat je maar kan bedenken, daar kun je ons tegen. Ja. Ik ben op een gegeven moment geswitcht van Ziggo naar KPN. Het enige nadeel van KPN is dat ik daar maar één lokale zender heb. En dat is Haarlem 105. En bij Ziggo had ik heel veel verschillende lokale zenders. Dat vond ik wel geinig. Ja.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

over de Blinko en de Mindset. Op donderdagavond hebben wij een mooi programma. Dat programma heet de Haarlem 105 Sessions. 105 Sessions. En dan komen er allerlei Haarlemse artiesten komen daar dan optreden. Ook uit Heemstede en uit Bloemendaal. Als het maar een beetje hier in de buurt is. Ja. En het programma dat is er iedere donderdagavond tussen 7 en 9. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit met Bruno.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 6 oktober. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Haarlem werkt met Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.
3: The car is now driving by the intersection of the 31 and the I-65 freeway heading north. Her destination remains unknown. I will say that one thing we've been noticing, again, it's a very slow pursuit. Miley's car is being followed.

Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson natuurlijk, ja. En dit was Leon Bridges en Light the Way. En dat allemaal op deze dinsdag. Een beetje bijkomen nog misschien van het Arnhem Vinyl Festival. Wat was dat een heerlijk feestje. En misschien heb je wel een mooie platen gekocht, vinyl. Dan heb je ze ook al afgedraaid op je herstelde platenspeler. Want dat kon ook, dat is allemaal mooi. Ik zal straks het verslag er nog eens bij pakken.

0: ik vond het wel weer heel gaaf. Afgelopen zaterdag was ik hier in de studio. En dan had ik mijn platenspeler meegenomen. En allemaal vinyl en dan die vinylen plaatjes draaien. Heerlijk. Ook veel positieve reacties gekregen van een aantal luisteraars. Die zeggen, maar dan moet je meer doen. Ja.
1: De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Het Haarlem Vinyl Festival was daar afgelopen weekend.
2: De luistersessies die we organiseren, daar wordt een plaat opgezet. Iemand vertelt er iets over. En je gaat op een hele aandachtige manier daar naar luisteren.
3: Het album is 25 jaar oud. Het is dus 25 jaar later. Dus ik moet zelf ook alles weer oppraten. Even een knop omzetten, ja. Dat is wel spannend ook, ja. Zo van, het is ook moeilijk om over je eigen muziek te praten.
4: Ik werd steeds somberder. Op een gegeven moment ga je toch naar de huisarts en naar de psycholoog, ja, psychiater.
0: Mooi, hè?
4: Als je dan
0: een beetje praat over het vinyl, de plaatjes ontstaan en dat soort dingen.
2: Het zou heel erg mooi zijn als we het gewoon een internationaal festival kunnen maken. Dat de hele wereld weet dat ze dit weekend één keer per jaar naar Haarlem toe moeten komen.
0: Ja, nou, dat is een mooi. Ja, dat moeten we er inderdaad van maken. Een internationaal vinyl festival. Hartstikke populair, ja, die vinyl, zeker. En het is Almost Monday. Misschien ook wel uit op vinyl, je weet het maar nooit.

Monday. En Friends, ik zei volgens mij net ook Friends Kids. Nee, het is Friends Kids. Ja, want Friends Kids was natuurlijk iets heel anders. Hè? Dat was dit, weet je nog? In Engeland is deze plaat verboden. Mag daar niet gedraaid worden op de radio. En waarom dan? Nou, nu valt het allemaal wel mee. Kijk, dan gaat hij langzaam, wordt hij rustiger aan de beat. Neem maar af. Lil Lewis. Klein stinkje hoor.

0: kijken hoe laat is het. Twee, drie liedjes en dan hoor je het Haarlem 105 nieuws. Ik heb nu voor je Van Dijk Hout straks, maar nu eerst Alan Clark.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studios. Cultuurcentrum Hart en poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. En volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor de muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen er nu weer les geven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude Slachthuis zijn hun baan wel definitief kwijt. Renske Leijten wordt vanaf volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxanne van Akeren op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bieb een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen weer laten groeien. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Later ook wat zon. Het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Rivera.
1: Saw plastic Jesus hanging on a mirror.
0: En gewoon eventjes drie liedjes uit Nederland achter elkaar. Alan Clark, muziek uit de buurt met Depressed Out Emotions van Dick Out. En Te Veel Is Niet Genoeg, hun nieuwste single. En Danny Vera dan net met The Plastic Jesus. Nu is het Haarlem 105.

wat later uitgebracht, dit nummer van Supertramp. Kan best eens een van hun laatst uitgebrachte nummers zijn. We hebben enorm veel van ze genoten van deze band Supertramp. En onder andere Breakfast in America, Dreamer, Fool's Overture, Give a Little Bit natuurlijk bij Goodbye Stranger. En deze was toen een beetje disco-achtig en de Cannonball was dit. Zeker. Alex Warren is dit. Op de ene plaat aan de andere plaat.

Ja, ja. Korte liedjes. Die scoren als een gekko. Alex Warren en de Emerald Eyes was dat. Ja, kapotte platenspelers krijgen nieuw leven op het Vinyl Festival. Een mooie reportage op onze website. En onze app. Twee tieners opgepakt na een gewelddadige overval op een fietser in Haarlem. Van zwarte zwaan tot röntgenfoto, vakmanschap. En dat allemaal ontdekken in het mooiste museum van Nederland. Oudste museum ook. En het Tijders Museum. Dat soort dingen tref je allemaal aan op onze website. En in dus die app. Meest gelezen, duikers van Defensie zoeken in het water langs de Briantlaan. Station Haarlem, enkele uren ontruimd geweest vanwege verdachte koffers. Nou, dat en die twee dagen, of die twee tieners opgepakt na een gewelddadige overval op een fietser in Haarlem, staat ook in de top 5. Spaarne gasthuis, als ook in het nieuws, staat op 4. En de achtergelaten koffers, het andere bericht over die achtergelaten koffers, 5. Ja. Bam, bam, bam. Mooi is dit, hè? Ja. Zit ik nog even gewoon het hele intro vol te praten. Ja. Supermax, Love Machine.

Ja, dan is dit alleen nog maar part 1, hè. Moet je nagaan. Ik zit even wat om te zoeken over Gabriele Chilmi. Oh ja, natuurlijk, Sweet About Me. Dat was een grote hit van haar, van Gabriele Chilmi. Is er ooit niet eens een keer geweest op bevrijdingspop, volgens mij, deze dame. Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar goed, had ik even van tevoren ons. Ze heeft in ieder geval een nieuwe single uit. En die draai ik op dit moment. You're Hanging Around.

Maya. Hanging around. Gabrielle Tjomir, ik heb het nog even gecheckt. En inderdaad, zij is bij Bevrijdingspop geweest. Een hele tijd geleden trouwens. Dat was 2009. Dus net na haar grote doorbraak met Sweet About Me in 2008... kwam zij dan... 2009 kwam zij in Haarlem, in de Haarlemmerhout. En vandaar dat denk ik ook wel meegespeeld heeft dat de muziek samenstellen dit nummer vrij vaak langs laat komen. Dat snap ik wel. Ja, heb ik wel een beetje relatie mee. Hè? Ja. 105. Ik ben er morgen weer.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daar zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het Spaarne Gasthuis kiest Haarlem-Zuid als 24-uurslocatie voor de acute zorg. Naast het bestaande ziekenhuis in Haarlem komt een heel nieuw gebouw, zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.
2: En dat heeft een verschrikkelijk groot voordeel voor zowel de medewerkers als de patiënten. Want omdat we een nieuw gebouw naast het huidige gebouw gaan zetten, hebben mensen minder last van lawaai. Je kan je indenken, als je in een bestaand gebouw gaat renoveren, ja, dan heb je toch veel last van herrie, van stof, van de verschuivingen van de zorg. En dat is het grote voordeel dat we dat nu allemaal niet gaan hebben.
1: Het nieuwe ziekenhuis moet in 2033 klaar zijn. De provincie Noord-Holland wil drones, satellieten en andere digitale technieken inzetten om schade door dieren aan gewassen en natuur makkelijker te onderzoeken. De provincie heeft jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, vaak veroorzaakt door ganzen. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen, maar daarvoor komen nu taxateurs langs. De provincie hoopt dat dit met onder meer drones efficiënter kan. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studios. Cultuurcentrum Hart en Poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. En volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor de muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen er nu weer les geven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude slachthuis zijn hun baan wel definitief kwijt. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Haarlem 105.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
3: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: use my shoulder. Maybe we'll do.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het Spaarne Gasthuis kiest Haarlem-Zuid als 24-uurslocatie voor de acute zorg. Naast het bestaande ziekenhuis in Haarlem komt een heel nieuw gebouw, zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.
3: En dat heeft een verschrikkelijk groot voordeel voor zowel de medewerkers als de patiënten. Want omdat we een nieuw gebouw naast het huidige gebouw gaan zetten, hebben mensen minder last van lawaai. En je kan je indenken, als je in een bestaand gebouw gaat renoveren, ja, dan heb je toch veel last van herrie, van stof, van de verschuivingen van de zorg. En dat is het grote voordeel dat we dat nu allemaal niet gaan hebben.
2: Het nieuwe ziekenhuis moet in 2033 klaar zijn. Renske Leijten wordt van de volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxanne van Akeren op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bieb een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen weer laten groeien. De provincie Noord-Holland wil drones, satellieten en andere digitale technieken inzetten om schade door dieren aan gewassen en natuur makkelijker te onderzoeken. De provincie heeft jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, vaak veroorzaakt door ganzen. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen, maar daarvoor komen nu taxateurs langs. De provincie hoopt dat dit met onder meer drones efficiënter kan. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz. En dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Het blijft droog bij zo'n 20 graden. Morgen in de ochtend kans op wat mist. Later bewolkt met af en toe zon. Ook dan een graad of 20.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: 105. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het Spaarne Gasthuis kiest Haarlem-Zuid als 24-uurslocatie voor de acute zorg. Naast het bestaande ziekenhuis in Haarlem komt een heel nieuw gebouw, zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.
2: En dat heeft een verschrikkelijk groot voordeel voor zowel de medewerkers als de patiënten. Want omdat we een nieuw gebouw naast het huidige gebouw gaan zetten, hebben mensen minder last van lawaai. Je kan je indenken, als je in een bestaand gebouw gaat renoveren, ja, dan heb je toch veel last van herrie, van stof, van de verschuivingen van de zorg. En dat is het grote voordeel dat we dat nu allemaal niet gaan hebben.
1: Het nieuwe ziekenhuis moet in 2033 klaar zijn. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studios. Cultuurcentrum Hart en Poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. En volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor de muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen er nu weer les geven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude Slachthuis zijn hun baan wel definitief kwijt. Renske Leijten wordt vanaf volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxanne van Akeren op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bieb een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen weer laten groeien. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz. En dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Het blijft droog bij zo'n 20 graden. Morgen in de ochtend kans op wat mist. Later bewolkt met af en toe zon. Ook dan een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

me thuis. Jij bent mijn thuis. Door jou ga ik open, kan ik groot dromen.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 3:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel 6 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het Spaarne Gasthuis kiest Haarlem-Zuid als 24-uurslocatie voor de acute zorg. Naast het bestaande ziekenhuis in Haarlem komt een heel nieuw gebouw, zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.
2: En dat heeft een verschrikkelijk groot voordeel voor zowel de medewerkers als de patiënten. Want omdat we een nieuw gebouw naast het huidige gebouw gaan zetten, hebben mensen minder last van lawaai. Je kan je indenken, als je in een bestaand gebouw gaat renoveren, ja, dan heb je toch veel last van herrie, van stof, van de verschuivingen van de zorg. En dat is het grote voordeel dat we dat nu allemaal niet gaan hebben.
1: Het nieuwe ziekenhuis moet in 2033 klaar zijn. De provincie Noord-Holland wil drones, satellieten en andere digitale technieken inzetten om schade door dieren aan gewassen en natuur makkelijker te onderzoeken. De provincie heeft jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, vaak veroorzaakt door ganzen. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen, maar daarvoor komen nu taxateurs langs. De provincie hoopt dat dit met onder meer drones efficiënter kan. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studios. Cultuurcentrum Hart en poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. En volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor de muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen er nu weer lesgeven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude slachthuis zijn hun baan wel definitief kwijt. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz. En dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Het blijft droog bij zo'n 20 graden. Morgen in de ochtend kans op wat mist. Later bewolkt met af en toe zon. Ook dan een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N200 valt op Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het Spaarne Gasthuis kiest Haarlem-Zuid als 24-uurslocatie voor de acute zorg. Naast het bestaande ziekenhuis in Haarlem komt een heel nieuw gebouw, zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.
2: En dat heeft een verschrikkelijk groot voordeel voor zowel de medewerkers als de patiënten. Want omdat we een nieuw gebouw naast het huidige gebouw gaan zetten, hebben mensen minder last van lawaai. Je kan je indenken, als je in een bestaand gebouw gaat renoveren, ja, dan heb je toch veel last van herrie, van stof, van de verschuivingen van de zorg. En dat is het grote voordeel dat we dat nu allemaal niet gaan hebben.
1: Het nieuwe ziekenhuis moet in 2033 klaar zijn. Renske Leijten wordt vanaf volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxanne van Akeren op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bieb een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen weer laten groeien. De provincie Noord-Holland wil drones, satellieten en andere digitale technieken inzetten om schade door dieren aan gewassen en natuur makkelijker te onderzoeken. De provincie heeft jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, vaak veroorzaakt door ganzen. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen, maar daarvoor komen nu taxateurs langs. De provincie hoopt dat dit met onder meer drones efficiënter kan. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken. Morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A6 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer met 10 minuten op onthoud ook. En tenslotte de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland verloopt de avondspits vrij gebruikelijk met vooral dagelijkse files die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Knoopend Burgerveen 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Badhoevedorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N200, Zandvoort richting Amsterdam, tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein ook 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de N230 Utrecht richting Maarsen. Voor Maarsenbroek staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het Spaarne Gasthuis kiest Haarlem-Zuid als 24-uurslocatie voor de acute zorg. Naast het bestaande ziekenhuis in Haarlem komt een heel nieuw gebouw, zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.
2: En dat heeft een verschrikkelijk groot voordeel voor zowel de medewerkers als de patiënten. Want omdat we een nieuw gebouw naast het huidige gebouw gaan zetten, hebben mensen minder last van lawaai. Je kan je indenken, als je in een bestaand gebouw gaat renoveren, ja, dan heb je toch veel last van herrie, van stof, van de verschuivingen van de zorg. En dat is het grote voordeel dat we dat nu allemaal niet gaan hebben.
1: Het nieuwe ziekenhuis moet in 2033 klaar zijn. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studios. Cultuurcentrum Hart en Poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. En volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor de muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen er nu weer lesgeven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude Slachthuis zijn hun baan wel definitief kwijt. Renske Leijten wordt van de volgende maand de nieuwe directeur-bestuurder van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze volgt Roxanne van Akeren op, die eerder dit jaar vertrok. Leijten zegt dat ze zich na haar kamerlidmaatschap bewust lokaal wilde inzetten en dat de bieb een rode draad in haar leven is. Ze wil als directeur onder meer het aantal abonnementen weer laten groeien. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland redelijk gebruikelijk, met vooral wat dagelijkse files. De meeste hebben 5 tot 10 minuten oponthoud. Eigenlijk allemaal, kan ik beter zeggen. Zoals de A7 om te beginnen, Zaanstad richting Hoorn. Bij Averhoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Breesanddijk 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het Trottepolderplein 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files in Noord-Holland die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 tussen Watergraafsmeer en Slotervaart 8 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. Verder valt op de N200 Zandvoort richting Amsterdam, tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N520 Nieuw-Vennep richting Bad Hoeverdorp, tussen Hoofddorp en Bad Hoeverdorp 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Het Spaarne Gasthuis kiest Haarlem-Zuid als 24-uurslocatie voor de acute zorg. Naast het bestaande ziekenhuis in Haarlem komt een heel nieuw gebouw, zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.
2: En dat heeft een verschrikkelijk groot voordeel voor zowel de medewerkers als de patiënten. Want omdat we een nieuw gebouw naast het huidige gebouw gaan zetten, hebben mensen minder last van lawaai. En je kan je indenken, als je in een bestaand gebouw gaat renoveren, ja, dan heb je toch veel last van herrie, van stof, van de verschuivingen van de zorg. En dat is het grote voordeel dat we dat nu allemaal niet gaan hebben.
1: Het nieuwe ziekenhuis moet in 2033 klaar zijn. De provincie Noord-Holland wil drones, satellieten en andere digitale technieken inzetten om schade door dieren aan gewassen en natuur makkelijker te onderzoeken. De provincie heeft jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, vaak veroorzaakt door ganzen. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen, maar daarvoor komen nu taxateurs langs. De provincie hoopt dat dit met onder meer drones efficiënter kan. Het failliete Slachthuis in Haarlem gaat weer open onder de nieuwe naam Slachthuis Studios. Cultuurcentrum Hart en Poppodium Patronaat runnen het gebouw 6 tot maximaal 12 maanden. En volgens de directeur van het patronaat is de plek onmisbaar voor de muziek in de stad. Muziekdocenten kunnen er nu weer les geven en ook de vaste bands keren terug. De ongeveer 10 medewerkers van het oude slachthuis zijn hun baan wel definitief kwijt. En zangeres Mirjam van Dam opent morgen in de Pretterij het 023 Jazz Festival met een speciale All-Star Band. Het vijfdaagse festival telt 12 concerten op 8 podia met onder andere Erik Vloeimans en de Amerikaanse blueszanger Keith Dunn. Van Dam zingt tijdens het openingsconcert alleen nummers over Haarlem en Harlem, waaronder werk van Duke Ellington. Het is de derde editie van 023 Jazz.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in Noord-Holland, zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en het Rotterpolderplein 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de meeste oponthoud in Noord-Holland nog op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de N196 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
5: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
4: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertragingen nog in Noord-Holland op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Meidrecht en de aansluiting met de N196. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel.
7: Joehoe.

Lou Beka opende Avondexpress en het gaat over getallen vanavond, afgewisseld met hits. Zoals bijvoorbeeld Shanna Spiro, Die on This Hill.

zal je maar gebeuren dat Calvin Harris op Twitter, want zo heette het toen nog, je een DM'tje stuurt. Kom, zullen we een nummer opnemen? En ze hebben het maar één keer samen uitgevoerd, namelijk in de show van Graham Norton. En toevallig zat ik live te kijken. Ik vond het helemaal geweldig. One Kiss was dit. Het gaat over getallen. Wat heb ik zo meteen? Het getal 99. En uit de regio komt 100 volt. Dat staat onderstroom. En iets moois van bevrijdingspop dat over een dag gaat. Dat de komende minuten in Avondexpress.

Oh, iemand kwam hiermee op Facebook. Ik denk, ja, heerlijk. Toto en 99. Uw volgende zangeres heeft alle records gebroken in de Verenigde Staten qua op nummer 1 staan. En hier staat ze stabiel op 5. Doet ze ook niet verkeerd. Ella Langley, Choosing Texas.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paard. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

er moet ook altijd iets live voorbij komen. En vaak pak ik dan iets van bevrijdingspop. Dit was in 2013. Asaf Avidian. En dit heette One Day. En dat ken je vast ook wel van wat anders. Ik zat dit voor te luisteren. Ik was er weer helemaal weg van. Ik vind Sam Smith zo mooi zingen. En dit is een nieuwe en die heet My Guy.

Zo lekker. Via de socials kwam Karin hiermee toen ik vroeg: wat is jouw favoriete nummer? En toen zei ze: Three Times a Lady. Ik ben het helemaal met je eens. Het is een tijd geweest dat ik het helemaal uit mijn hoofd mee kon zingen. Ik heb het nu niet geprobeerd, maar misschien lukt het me nog wel. Zometeen gaan we auf Deutsch met het getal 3. En Stefan Stils die heeft een goed advies over verliefd zijn. Dat in Avondexpress.

vonden we dat leuk, begin jaren 80. Mooie Deutsche Welle. Nou, dat is nu meer alte Deutsche Welle. En een dikke hit uit die tijd was van Rheingold. En dat heette Dreiklangsdimensionen. Ja, ik weet het allemaal nog goed. Ik heb ook die leeftijd. Zometeen een mooie van Stefan Stills. En die zegt, joh, hou van degene met wie je bent. Zit wat in. Maar eerst Jonas Blue met een nieuwe. En die heet Girl.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: Ellie van Amstel.
3: Overstappen. Uur 2 vanavond.

De Spin Doctors en Two Princes. Het gaat over getallen vandaag. En de cijfers en zo. Dus Two Princes. Dat dus. En wat heb ik zo meteen? Dat het acceptabel was in de 80's. 50 manieren om je geliefde te verlaten. Iets over een jeugd en 7 jaar. En iets dat 7 dagen lang duurde. Dat zijn ongeveer de getallen die voorbij komen de komende minuten in Avond Express. Maar eerst een lekkere nieuwe van Shakira en Burna Boy. En die heet natuurlijk Die, Die, Die, Die, Die.

Ja, ethisch, dat is ook een getal. Het is een van de weinige nummers waarop Calvin Harris zelf zingt, volgens mij. Acceptable in the ethisch. En wie hebben we hier? Harry Styles. Dit heet Dance No More.

free. Het is ook een lekker nummer van Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lovers. Volgens mij ook nog eens een oude boekplaat geweest. Vast wel ruimte voor herhaling, maar vandaag niet, want ik heb een hele bijzondere. Verderop, zo om 10:50. Ik zei al, ik zo meteen iets over een 7-jarige, namelijk van Lucas Graham uit het Hoge Noorden. En nu een mooie van Douwe Bob, en die heet Note to Self.

0: zo.
1: Ik vind dit zo mooi. Lucas Graham van een aantal jaren geleden. En dat heette Seven Years. Het is jammer dat hij verder niet zoveel hits gehad heeft. Want ja, wat een mooie stem. En dat album schijnt wel heel erg goed gegaan te zijn. En in zijn thuisland is hij helemaal hot. Dus het is hem gegund. Goed, wie het ook enorm gegund is, is Somber. Die maakt de ene hit naar de andere. This is My Body Isn't Ready.

Ja, er moest toch ook iets met getallen in het Nederlands bij. 7 dagen lang van bod. Dat is eigenlijk een heel oud liedje waar ze een mooie Nederlandse tekst op gemaakt hebben. Een soort sea shanty, wat Wellerman bijvoorbeeld ook gedaan heeft. Goed, zometeen een lokale van Speelman en Speelman. En ik ga iets van Litouwers draaien. Die heeft ook iets met getallen gedaan. En de oude boekenplaat. Maar eerst deze. Oh, wat is het toch lekker. Dit is gewoon pure soul. Bruno Mars en On My Soul.

0: feel it all.
1: Dat waren Jack en zijn Weatherman en One of Us. En ik had geen tijd om te gaan, maar ze hebben zelfs al in het Vondelpark opgetreden. Ze worden steeds groter. Ik vind het zo leuk. Deze dame was al groot en is ineens een TikTok-sensatie. Je verzint het niet. En ze komt er ook gewoon weer de hitparade mee in. Ilse de Lange, nu is 18 jaar oud. Het heet So Incredible.

Ach, dat had Lee goed bekeken om deze op te nemen. Love Potion Number 9 had er een dikke hit mee in Nederland in 1981. Maar het stamde al uit de jaren 50 en toen werd het opgenomen door de Clovers. Maar goed, het is tijd voor de oude bokkenplaat en dat is hele andere koek. Wat is het geval? Dit stamt uit 1979 en het is een beetje een gek nummer. En het is een beetje een cultclassic in de rest van de wereld, want het is hier en dit geweest, maar nergens anders, maar iedereen kent het. Het is een beetje een raadselachtige tekst. Het is een beetje spooky en melancholisch. En er volgt een ik-persoon die in de regen loopt door Londen, langs Park Lane. En ook station Waterloo, misschien begint het je te dagen. En hij heeft een afspraak om 6:02 in de ochtend dus. En ontmoet je een mysterieuze in een capuchon gehulde gedaante. Nou, alle ingrediënten voor een spooky single is daar wel mee gecreëerd eigenlijk. En ja, daarom vinden we hem volgens mij ook zo leuk. En daarom heeft hij ook waarschijnlijk een cultstatus gekregen. Want als ik een radiomaker vraag een nummer met een getal, dan komen ze altijd met deze. Het is UK en Rendezvous 6:02, de oude bokkenplaat.

zo ontzettend lekker. En prompt is het uur ook om, want hij is niet kort, kan ik je vertellen. Goed, vrolijk verder met de programmeringen van Haarlem 105. En graag tot volgende week.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
5: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
4: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer vanavond, wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Oh, lekker jongens. Het is weer 9 uur geweest. We gaan weer beginnen. Dus gewoon verder.

Kevin James met All My Life hier op 105 Radio. De radio van Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. En ja, het is 9:00 geweest. Ik zeg een hele goede avond. Het is namelijk tijd om weer vrolijk verder te gaan. Dat is namelijk het programma waar je naar luistert. Het is dinsdagavond 9:00. Dan weet je van 9 tot 11 is het vrolijk verder. Dat betekent het programma wat gemaakt wordt door veertigers. Gaat over veertigers. Maar niet alleen is voor veertigers. Laat het wel heel duidelijk zijn. Mocht je 40 zijn, is het een programma waarbij je waarschijnlijk denkt, oh jongen, dit wat jij meemaakt, maak ik ook mee. Mocht je nog geen 40 zijn, dan kan het misschien wel een kleine les zijn. Dat je denkt van oké, handig om te weten alvast. Of het is misschien een hele leuke herinnering van vroeger. Dat je dacht van, oh mannen, waar jullie je druk om maken, dat is echt helemaal nog niks. Het wordt nog vele malen erger. Kortom, ik denk dat het voor iedereen leuk is om mee te doen. Van 9 tot 11. Meestal, als ik een zin uitspreek, word ik halverwege gestoord door Martijn. Mag je vast luisteren zijn. Het is vaak een duo presentatie. Maar heel af en toe moet ze het alleen doen. En Martijn doet het ook. Dus ik doe het ook. Vanavond is geen Martijn in de studio. Dat is jammer, want dat is altijd wel zo gezellig en dubbel zo leuk. Maar dat neemt niet weg dat het een hele leuke avond wordt hier bij 105. Blijf erbij. Dit is vrolijk verder. En Martijn, mocht je luisteren. Dit is de dijk voor jou, speciaal. Met even een kleine boodschap. Ik kan het niet alleen.

Jalen Negonda in Burning Temptation. Hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Het programma dat je elke dinsdagavond kan horen op 105. En het is altijd even afwachten wat je krijgt. Het is net het echte leven. Het is elke keer wel anders. Meestal zit ik hier in de studio samen met Martijn. En vandaag ben ik alleen. En dat is jammer. Want misschien had ik Martijn vanavond wel meer nodig dan vorige week. Ik zal een kleine huishoudelijke mededeling geven. Ik heb een klein handicap vandaag. En dat... ik zal vertellen wat er gebeurt. Wat er gebeurd is eigenlijk. Ik ging naar huis fietsen en toen zag ik een collega aankomen rijden in de auto. En ik moest oversteken. En die collega van mij die stopt keurig. Zodat ik met netjes bij de fiets kan oversteken. Ik dacht, weet je wat, ik haal even een klein grapje uit. Ik doe net alsof mijn veter los is. Dus ik stap op mijn fiets af, midden op straat. Die auto moet wachten en wachten en wachten. Dus collega denkt op een gegeven moment, het zal wat. Dus ik ga mijn veter strikken. Dus ik zit gehurkt op ongeveer 1 meter afstand van die auto. Mijn veter strikken. En die collega denkt, ja, nou is het mooi geweest. Ik toeter even. Ik weet niet of je weet hoe hard een toeter is aan de buitenkant van de auto. Aan de binnenkant klinkt het altijd best wel subtiel. Aan de buitenkant is hij een stuk harder. Helemaal als je daar een kleine, nou wat zou ik zeggen, 50 centimeter vanaf staat. Met je oor op bumperhoogte. Want ja, als je veter strikt, dan gaat je hoofd naar beneden. Dus dan zit je hoofd ongeveer op bumperhoogte. Ik kan je vertellen, ik hoor aan de ene helft een harde piep. En aan de andere helft hoor ik de radio. Dus Martijn, jij was het niet overigens. Het was een collega van mij. Maar... mocht ik slecht overkomen, dan is dat de reden. Mocht je Martijn missen, dan deel ik dat gevoel helemaal met je mee. Maar ja, weet je, net zoals het leven. Het leven gaat verder. Dus ook hier op de radio, zweet mijn één ding op. We gaan gewoon vrolijk verder.

de Superman Lovers. Met Midnight Train. Hier op 105. En daarvoor draaiden we, even kijken, de Eddie Money en Ronnie Spector met Take Me Home Tonight. Ha! We zitten er lekker in, volgens mij. maar ja, het neemt niet weg dat Martijn er niet is. En dat maakt het volgende item altijd wat lekkerder, om eerlijk te zijn. Want Martijn heeft namelijk een bloedhekel aan Nederlandstalige muziek. Dus dan denk je, dan ga je het vast niet spelen. Nee, tuurlijk wel. Want niks is leuker. La, la, la. Nee, wat hebben we bedacht hier op 105? We hebben bedacht dat Martijn, mijn co-host op de dinsdagavond, die mag wel iets meer kennis krijgen van de Nederlandstalige muziek. Het is absoluut niet zijn favoriet. En ik heb daar eigenlijk geen boodschap aan. Ik vind dat iedereen moet wel een bepaalde basis hebben van de Nederlandstalige muziek. En het is echt waar, ik kan hem de makkelijkste vragen over de tekst stellen. Hij weet het gewoon niet. Nou, je mag mij vandaag bewijzen dat ik daar dat het best een makkelijk spelletje is. Want ik ga het nu aan jou vragen. Je kan het antwoord sturen naar mij in de studio. En dat doe je via WhatsApp. Dat doe je met nummer 06-105-105 en dan 38. Je moet het zo uitspreken, want anders dan lijkt het heel verdacht veel op iets anders. Dus daar gaat hij weer. 06-105-105-38. En dan kan je gewoon sturen naar studio via WhatsApp. En dan krijg ik het hier binnen. En dan gaan we eens kijken of het nou zo'n moeilijk spelletje is. Of dat het eigenlijk gewoon het puur is dat mijn co-host op de dinsdagavond totaal gewoon allergisch is voor het Nederlandstalige lied. Ik heb een een oudje meegenomen voor vanavond. Misschien herken je hem wel. Ik zal hem even starten. Heb je een idee? Ja, precies. Het is Rob de Nijs met Banger Hart. Ik ga je wat vragen stellen over de tekst. En dan is het aan jou om eventjes te laten weten wat de antwoorden zijn. Schaam je niet. Martijn heeft meestal ongeveer, laten we zeggen, 1 uit 4. Dus laat me zien, dit kan jij beter. Hey, vraag 1. Is Rob de Nijs zingt dat hij eigenlijk bang is voor, hij is eigenlijk bang ergens voor. Om een beetje te helpen, het is een bepaald deel van de dag. Daar is hij bang voor. En niet alleen voor vanavond, maar ook wel voor verder eigenlijk. Dus mijn vraag is, waar is hij nou precies bang voor? Dat is 1. Vraag 2 is, wat wil hij zwart op wit? Dus wat wil Rob de Nijs zwart op wit in het liedje Banger Hart? Vraag 3 is, wie houdt eigenlijk meer van eten en drinken? Is dat hij, zij of allebei? Of dat is de vraag. Wie houdt er nou meer van eten of drinken? En dan de laatste vraag is, wat gebeurt er met zijn hart, hè, het bange hart, als zij bang wordt? Wat voor hart wordt het dan? Nou, mijn vraag aan jou is dus 4 stuks. Waar is hij bang voor? Wat wil hij zwart op wit? Wie houdt er meer van eten of drinken? En wat gebeurt met zijn bange hart als zij langzaam bang wordt? Denk er rustig over na, maar hier komen de antwoorden. Ik kan maar één ding zeggen, jongens. Veel plezier.

Stiekem het leukste, het leukste stukje van het liedje is natuurlijk het einde. Je luistert naar, naar Rob de Nijs met Banghart. En die kwam voorbij in... Ja hoor, in het café wat we hier op dinsdagavond altijd een klein beetje opengooien. Ja, nog even een kleine uitleg. Dat café gaat open omdat mijn co-host op de dinsdagavond, die hier normaal tegenover mij zit, een bloedhekel heeft aan Nederlandstalige muziek. En ik vind dat dat mijn taak is om hem gewoon langzaam, maar zeker een klein beetje wat meer kennis te laten maken met de Nederlandstalige muziek. En daarom schoot ik hem elke week weer een klein liedje voor. En dan moeten we naar de tekst luisteren. En dan moet hij mij antwoorden geven. Nou ja, het antwoord die hij geeft, kan ik je alvast zeggen. Die zijn meestal fout. Hij denkt te weten dat het vaak over Baco gaat. Over telefoons op vliegtuigstand. En ik moet heel eerlijk zijn, dat komt ook wel regelmatig voor. Maar in de wat oudere liedjes natuurlijk niet. Dus de vraag die ik gesteld had net was, waar is hij bang voor? Nou, hij is bang eigenlijk heel specifiek voor elke nacht die nog komen gaat. Of die nog gaat komen. Ik wil ook weten van je, wat wil hij zwart op wit? Nou, hij wil haar liefde zwart op wit. Wie houdt er meer van eten en drinken? Nou, net zoveel als jij, zegt hij. Hè? Dus op zich is dat gewoon een gelijkspel. En wat gebeurt er met zijn bange hart als zij dan bang wordt? Nou, dan wordt het toch wel een sterker hart. Dan is hij sterker, dan is hij zeker stoer en dan kan hij weer alles. Ik denk dat het voor ons wel een goede les is. Als man of 40. Een bange hart dat ze weggaat. Maar als ze het nodig heeft, dan ben je er gewoon. En dan weet je het ook. Hè, wat er ook gebeurt. Gewoon vrolijk verder gaan. We zijn er weer tot vanavond nog tot 11 uur. Je luistert naar Vrolijk Verder hier op 105.

Speelman en Speelman met Dat Doe Jij. En daarvoor draaide ik Train met Hey Soul Sister. Je luistert naar 105, je luistert naar Vrolijk Verder. Je luistert naar alleen Koen in de studio. En ja, dat is ook wel lekker leuk. Nee, dat is niet helemaal waar. Hey, wat ook niet alleen maar leuk is, ja, ik moet het toch zeggen, is vader zijn. Het is natuurlijk 9 van de 10 keer hartstikke leuk. Alleen af en toe zijn er ook gewoon dingen die wat minder leuk zijn. En waar ik momenteel een beetje in zit, dat hoor je zo meteen. Na Matt Simons. Met In Case You Missed It.

0: case you missed it.
1: Ja, met Simons, met In Case You Missed It, hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder, je luistert naar Koen hier in de studio. En je luistert dus naar een vader. Eigenlijk andersom, je luistert naar een man van 40. Of in de 40, moet ik zeggen. Ik ben inmiddels al de 40 gepasseerd. En je luistert dus naar een vader. En dat wil niet zeggen dat ik de wijsheid te pachten heb. Helaas niet. Maar dat betekent wel dat af en toe... Ik zei net dat ik het... af en toe is het lastig. Lastig om vader te zijn. En dan weet ik niet dat ik het niet leuk vind. De onderwerpen die soms voorbij komen. Ik heb 3 kinderen. Eentje van 10, eentje van 6 en eentje van 4. En die van 6... weet je, laat ik eerlijk zijn. Die van 4, alles is nog magie. Weet je, alles is nog leuk. Alles is nog wauw. Alles is nog gaaf. Alles is nog bijzonder. Maar die van 6, die begint langzaam het echte leven een beetje door te krijgen. En die heeft dus, en het kan niet alleen maar over leuke dingen gaan, maar die heeft dus nu, beseft hij wat de dood is. Maar dat betekent dus dat hij dus inmiddels nu ruim een week of langer af en toe echt 's nachts of 's avonds echt een beetje in paniek roept naar ons. Dat hij bang is dat er iemand die hij lief vindt, en dat is dus papa, mama, opa, oma, hij zelf, zijn broertje, zijn zusje, dat hij doodgaat en dat hij dan en niet meer zal zijn. En dan is het zo moeilijk om dan te bedenken, wat moet ik dan zeggen? Ik kan niet zeggen, weet je, je gaat niet dood. Ik kan ook niet zeggen, ik ga niet dood. Ik kan ook niet zeggen, maak je geen zorgen, komt wel goed. Ik kan alleen maar zeggen, we zijn er nu. En het is zo lastig. Lastig om dat goed over te brengen, wat je nou moet zeggen. Dus mocht je tips hebben voor mij, en ik zei het al, ik heb niet zomaar alle waarheid in hier in pacht. Dan kan je me helpen daar, door een bericht te sturen naar studio. Eigenlijk naar studio. En dat betekent naar 06 105 105 38. En ik zeg dan van dingen als we zijn er nu. Ik ben er nu voor je. Laten we gewoon het leuk hebben samen. En We zien wel. Maar ga vooral niet nu over zich verdrietig zijn over dingen die nu niet spelen. Daar is hopelijk over heel lange tijd pas een plekje voor. Ik ben nog net niet zo sleazy dat ik zeg, weet je wat we moeten doen? We moeten vrolijk verder gaan. Dat zou natuurlijk wel heel, heel fout zijn om tegen mijn 6-jarige te zeggen. Maar ik kan het wel tegen jou zeggen. Weet je, we zijn er nu, geniet ervan. En wat er ook gebeurt, ga vrolijk verder.

Prince met When Doves Cry. En daarvoor draaiden we Honey van Brother Wallace. Ik heb vorige week verteld dat ik mijn lichaam aan het monitoren ben. Hè, denk ik het zo moet zeggen. Dus ik heb zo'n bandje op mijn arm die elke beweging die ik maak bijhoudt. En dan krijg je dus op een gegeven moment gegevens over je lichaam. En het valt me op, ik zei het vorige keer al, en ik wil er eigenlijk nu wat dieper op ingaan. Het valt me op dat eigenlijk iedereen wel daar een mening over heeft. Wat voor mening dat ze is, of wat mensen ervan vinden, dat hoor je zo meteen. Maar eerst Sommieux.

0: Sommieu met 24 Hours. En ja, dat is precies wat ik aan het doen ben. Ik ben dus 24 uur per dag, 7 dagen per week, ben ik mijn lichaam aan het monitoren. Je luistert naar 105, je luistert naar Vrolijk Verder. En je luistert naar Koen, een man van 40 of in de 40. En die is bezig met eigenlijk zo gezond mogelijk oud te worden. Dat is een beetje mijn doel. Misschien komt er mijn kindjes. Ik denk het wel eigenlijk. Maar ik ben dus bezig met mijn lichaam te monitoren. En dan heb ik daar nu zo'n bandje voor. Die om mijn pols zit. En daar slaap ik mee. Daar douche ik mee. Daar sport ik mee. Die maakt u wel af en toe schoon. Even voor de duidelijkheid. Maar dat ding zit er gewoon altijd. En dat betekent ook dat mensen dat dus zien. En die hebben daar een mening over. En wat ik eigenlijk elke keer hoor. Elke keer is dat ze iedereen die daar wat over wil zeggen. Dat zijn de mensen die commentaar hebben. De mensen die waarschijnlijk geen commentaar hebben, denken: oh, grappig als je dat doet. Of, oh, zou ik ook wel willen. Of zien het niet eens. Maar de mensen die er commentaar op hebben, die hoor je altijd. En ze zeggen altijd hetzelfde. Ze zeggen: dat ding moet je niet dragen. Want, let op, sommige mensen. En dat is ook waar. Sommige mensen. En dan even voor: mocht je dus zelf datastress hebben. Of obsessief gedrag hebben. Dan kan het zijn dat als je zo'n dingetje draagt. Dat je dan. Eigenlijk stress ervaart wanneer je ziet dat als je gemonitord wordt en het niet zo goed met je gaat. Dus stel, je wordt wakker en er staat, je hebt een slechte nacht gehad. Of je hebt een rode herstelzone waar je nu in zit. Dan kan het je humeur voor de rest van de dag negatief beïnvloeden. Dus je moet je niet blind staren op die cijfers. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar het kan je wel helpen. Want als mensen dit aanhalen, dan kan ik ook zeggen: ja, maar wacht eventjes, er is ook duidelijk dat mensen die hun lichaam monitoren, die zijn vaak structureel bezig en willen ze eigenlijk een soort aanpassing doen aan hun levensstijl. Ze zien eigenlijk direct terug wat de impact is van alcohol, van laat eten en van stress. Dus ik vraag me af, hoe kan dat nou ooit slecht zijn als jij bezig bent met je levensstijl te veranderen? En wat ook helpt, dat is niet in mijn geval, even voor de duidelijkheid, maar het kan ook zijn dat als je heel veel aan het trainen bent en je bent overtraind aan het raken, dat ding ook een signaal zou geven van: let op, pak wel genoeg rust. Dus ik denk, je moet natuurlijk wel de juiste persoon ervoor zijn, maar ik denk niet dat het alleen maar kwaad kan. Je luistert naar Vrolijk Verder, dit is Koen. Tot 11 uur zijn we er, dus nog een heel uur te gaan. Maar nu eerst eventjes het nieuws van 10 uur.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, luister vrolijk verder tot 11 uur. We gaan nog heel veel leuke dingen doen. Dus ik zou zeggen... 105. Komt goed.

Jelly Roll met I'm Good hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Mijn naam is Koen en tot 11 uur zijn we er vanavond. En we gaan nog leuke dingen doen. We gaan nog Party en Koen doen. Ik moet nog even hebben over voetbalsupporters. Echte liefde is. Vind ik ook wel een hele leuke deze week. En mijn zoontje heeft ook zo'n magisch woord bedacht eigenlijk. Wat niet helemaal bestaat, maar wat ik wel eigenlijk fantastisch vind. Wat ik ook nog graag met je wil delen. En als je echt wil, we gaan nog even sporten. Maar zometeen eerst bellen we met Michiel om even bij te praten met het nieuws van afgelopen week.

0: Keen met... Ja, een lekker liedje. Hey, je luistert naar 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Je luistert naar Koen alleen in de studio. Maar, godzijdank, heb je daar een oplossing voor. Want het is 10 uur geweest en dan mag ik hem bellen. Dan mag ik de enige echte Michiel die alles weet bellen. En dat is wel gezellig, want nogmaals. Alleen in de studio is niet altijd even leuk. Maar het is altijd leuk om een programma te maken. En Michiel gaat me helpen. Een hele goede avond, Michiel. Je bent er weer.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, we moeten nodig even bijpraten. Over de afgelopen week, denk ik. Of de komende week. Wat wordt het dit keer?
1: Nou, eigenlijk alles en nog wat. Zoals we altijd doen, zou ik zeggen.
0: Precies. Brand los.
1: Nou ja, laten we eerst maar gewoon even zeggen. Max Verstappen heeft de overwinning binnen dit jaar.
0: Ja, dat is wel gaaf. Ik had helemaal niet in de gaten dat hij aan een streak bezig was.
1: Nee ja, het is toch wel heel opmerkelijk, moet ik zeggen. Dat is... wel knap, om even voor de luisteraars, die hebben daar eerder over gehad. Dit jaar zijn de reglementen veranderd, dus die auto's die zijn helemaal aangepast. Nou, er is heel veel over te doen geweest, maar veel belangrijker is dat Red Bull, wat natuurlijk eigenlijk een frisdrankmerk is, dit jaar voor het eerst een eigen motor gemaakt heeft. Dus ze waren altijd een frisdrankmerk die samenwerkte met een motorleverancier, bijvoorbeeld met Renault of met Honda. En nu heeft Red Bull eigenlijk gezegd, nou, we gaan zelf onze motor bouwen. Dat noemen ze de Red Bull Powertrain. En die hebben dus eigenlijk nu voor het eerst zelf een motor gemaakt. Wat natuurlijk hartstikke knap is, omdat je geen origineel autobedrijf bent. Zoals bijvoorbeeld een Mercedes of een Ferrari. En daar hebben ze in het begin van het seizoen best wel wat uitdaging mee gehad. En toen dagen ze echt wel soms wel 2 seconden per ronde achter op de koplopers. En die hebben toch in staat geweest om in ruim een half jaar dat gat te dichten. En vorig weekend werd het al een beetje zichtbaar. Toen was Max wel heel dichtbij. En afgelopen weekend op Maleisië heeft hij zijn eerste overwinning van het seizoen gehaald. Dus zeer knap dat gelukt is.
0: En hij heeft dus nu zoveel seizoenen achter elkaar, heeft hij in ieder geval 1 overwinning gehad.
1: Dat ook, ja. Ja, en hij is nu samen met Michael Schumacher heeft hij 72 overwinningen gehaald bij 1 ploeg. Dus Michael Schumacher heeft dat 72 keer bij Ferrari gedaan. En Max nu 72 keer voor Red Bull Racing. En dat is een record. Dus nou ja, als hij nog 1 overwinning meer haalt, en dat zal er ongetwijfeld nog van komen een keertje. Is hij dus degene die de meeste overwinningen heeft gehaald bij 1 en dezelfde ploeg.
0: Ja, gaaf. Hey, ik weet niet of jij dat weet, maar ik had gelezen laatst dat bij Formule 1 hebben ze een beetje de wet van de remmende voorsprong. Weet dat volgens mij, hè? Dat de motor van Max Verstappen, de motor zelf, dat de sterkste motor is van het hele veld. Dus zij mogen dat niet heel erg doorontwikkelen. Ze hebben niet snelste auto, maar wel snelste motor.
1: Ja, wat ze dus zeggen is eigenlijk van ze meten eigenlijk die motoren. En op basis daarvan krijg je weer ontwikkeltijd. Maar met als idee dat degene die de beste motor heeft, de minste ontwikkeltijd heeft. En degene die de slechtste heeft, de meeste. Zodat dat uiteindelijk uitlevelt. Even los van wat we ervan het concept vinden. Dat is een beetje het idee. En waar heel veel discussie over is geweest, is eigenlijk, ja, hoe meet je dat nou precies? Want dat is super arbitrair. Okay. Dus er zijn heel veel mensen die eigenlijk niet eens zijn met het feit dat de motor van Red Bull eigenlijk gezien wordt als de sterkste. En dat heeft te maken met het volgende. De motor bestaat uit 2 delen. De verbrandingsmotor en het elektrische deel. Omdat ze tegenwoordig ook een deels elektrische aandrijving hebben. En het motordeel, dat lijkt inderdaad wel heel goed. Alleen het batterijdeel, dat is veel minder. En nu is daar de discussie over. Ja, kan je dan wel het geheel telt eigenlijk? En ze worden eigenlijk alleen maar beoordeeld op het verbrandingsdeel.
0: Okay.
1: Terwijl de batterij eigenlijk ervoor zorgt dat de Red Bull heel veel problemen heeft gehad dit jaar.
0: Ja, precies.
1: Dat maakt het een beetje arbitrair en complex. Maar goed, ze hebben gewonnen afgelopen weekend. Dus.
0: Precies. Oké, dat tof. Leuk.
1: Zeker. Nederlands elftal. We hebben de eerste 4 wedstrijden onder Xavi gehad. Is wel ook in de media geweest. Nederland heeft gespeeld 2 keer tegen Servië, 1 keer tegen Griekenland, 1 keer tegen Duitsland. 4 wedstrijden, dan kan je 12 punten halen in totaal. En we hebben er 8. Dat is een redelijke score. Nederlandse staat gedeeld eerste in de pool. Dus dat is leuk. De pool gaat over de Nations League. Dat is niet een super belangrijk toernooi, maar wel een mooi moment om te testen waar je staat als land. En Nederland is eigenlijk een wederopbouw. Naar een toch teleurstellend WK, waar we het ook uitgebreid over hebben gehad. Mm-hmm. Er zaten goede momenten bij. Er zaten andere slechte momenten bij. Je ziet heel erg dat Xavi erg zoekende is naar zijn formatie. Hij had ook wel een pech dat er heel veel bepalende spelers, zoals een Frenkie de Jong of een Justin Kluivert of een Brian Brobbey geblesseerd waren. Dus er moesten veel creatieve oplossingen komen om er überhaupt 11 op te stellen. Maar wat wel leuk is om te zien, dat hij in ieder geval durft om een aantal spelers dus op een andere plek neer te zetten of een aantal andere spelers te proberen. Dus biedt wel weer perspectief voor de toekomst. Groot probleem is wel het aantal tegendoelpunten. Want Nederland heeft al 13 wedstrijden op rij tegen goals gekregen.
0: Ja, en ik meen me te herinneren dat jij vertelde dat de kansen bij het WK, die werd in Nederland best wel hoog, of best wel goed toebedicht. Dat ze best wel hoog oogst hadden. Juist doordat wij, eigenlijk hebben wij niet een supergoede aanval, maar de verdediging van Nederland, dat was ons sterke punt.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook in zekere zin zo. Als je kijkt naar de namen en als je kijkt waar ze spelen en de kwaliteit van de individuele spelers. En je ziet ook wel, en dat is ook op het WK gebleken, dat het lastig is om van Nederland te winnen. En dat zie je nu eigenlijk ook. Nederland is al sinds 2010 ongeslagen op een WK. Dus wij verliezen alleen maar op eindtoernooien met penalties.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus in die zin klopt die statistiek. Maar het feit is ook zo dat we zelden de nul houden. Dus dat is misschien ook wel de reden waarom we dan dus toch eindigen in een gelijkspel.
0: Ja,
1: als wij er 1 of 2 maken, dan dat is eigenlijk dus net niet genoeg. Terwijl de zakelijke overwinning die je soms nodig hebt in toernooien, ja, ook gewoon belangrijk is. Dus in die zin is beide waar. Ja, we hebben op papier best een goede verdediging. En we kunnen dat nog wel beter organiseren, letterlijk.
0: Maar ik weet dat je heel veel van voetbal weet. Ik zeg niet dat jij het antwoord hebt, maar hoe kan dat dan als je goede namen achterin hebt en dat toch niet helemaal voor elkaar krijgt?
1: Ja, dat heeft een beetje te maken met de manier van spelen. Zonder dat ik de hele tactische analyse met jullie en de luisteraars zou willen doen, is het heeft een beetje te maken met het feit dat Nederland eigenlijk te ver naar achteren loopt. Dus op het moment dat je te ver naar achteren loopt, betekent het ook dat de druk op jouw verdediging steeds groter wordt. En ja, een mooi gezegde is, de beste aanval is de verdediging. En waar vooral het verdedigen misgaat, is al in de aanval. Dus onze aanvallers en middenvelders laten eigenlijk te vaak hun man lopen. Waardoor de druk op onze verdediging te groot wordt.
0: Okay.
1: En ja, dan kan je daar de beste verdedigers van de wereld neerzetten. Maar dan is dat op een gegeven moment onhoudbaar.
0: Ja, oké. Okay. Okay.
1: Dat is een beetje de gedachte.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel.
1: Hey, en dan tot slot, we hebben het er al over gehad, maar we hebben zelfs een polletje uitgezet. Moeten we wel of niet meedoen? Het Songfestival.
0: Mm-hmm.
1: We gaan meedoen.
0: Ja.
1: Dus dat was natuurlijk groot nieuws. Vorige week konden we het helaas niet over hebben, omdat ik zelf niet aanwezig was. Maar het werd wel vorige week bekend. Dus we gaan meedoen. En dan is wel de grote vraag natuurlijk, wie gaan we sturen? En eigenlijk zegt iedereen van we hebben eigenlijk vorig jaar, toen de discussie was, doen we wel of doen we niet mee? Toen zou eigenlijk stond Davina Michel klaar in de startblok of in de coulisse of hoe je het noemen wil.
0: Oh, die had al een liedje? Of in ieder geval?
1: Om voor Nederland mee te doen.
0: Okay.
1: Maar dat is natuurlijk niet doorgegaan.
0: Ja.
1: En eigenlijk zegt iedereen, er is 1 iemand die dat zou kunnen. Ze heeft geen tour of wat dan ook in de agenda kan het. Ze heeft de kwaliteit.
0: Ja.
1: Ze is een dijk van een zangeres. Een van de beste die we hebben in Nederland. Dus in die zin zou het logisch zijn, iemand die relatief snel op korte termijn voor zo'n groot publiek, voor zoveel miljoen kijkers in Europa, dit voor elkaar kan krijgen. De enige vraag is ook van durf je het aan als artiest, omdat er zo'n deken over het Songfestival ligt, dat iedereen er ongetwijfeld wel weer wat van vindt als je als artiest nu mee gaat doen. Maar goed, wat mij betreft moet zij vooral meedoen. Zij heeft enorm de show gestolen in Nederland toen wij in 2021 zelf het Songfestival mochten organiseren naar de winst van Duncan Lawrence.
0: Ja.
1: Toen was zij de pauze-act tussen toen we gingen wachten op de puntentelling. En daar heeft zij met Sweetwater eigenlijk de show gestolen. Want iedereen zei van ja, waarom was zij de pauze act? Zelfs in Europa zeiden zij van ja, dit was by far het beste optreden van de avond.
0: Oh, cool. Ja.
1: Als eerbetoon denk ik is het mooi om nog een keer naar dat nummer te luisteren. Dus Tavina Michel met Sweetwater.
0: Dankjewel, Michiel. Ik spreek je volgende week weer.
1: Yes, volgende week.

0: Ja, Davina Michel hier op 105 met Sweetwater. De kleine eerbetoon aan haar optreden tijdens het Eurovisie Songfestival toen wij het mochten organiseren. En als je Michiel vraagt, is zij eigenlijk wel gewoon de nummer één keuze voor Nederland om het dit jaar gewoon dunnetjes over te doen. En misschien wel weer te winnen. Tenminste, weer de overwinning voor Nederland binnen te halen. Moeten we niet verkeerd zeggen dat zij ooit gewonnen heeft. Maar dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Wat ook leuk is wat we zo meteen gaan doen. We gaan zo meteen gaan we het weer spelen. Het spelletje op de dinsdagavond wat je niet moet missen. Het is magie via de radio. Het is party en Koen. Maar eerst eventjes een liedje. Ja, ik zit te kijken. Wat staat er nou? Staat Ed Jones, wou ik zeggen. Maar het is A. Jones. A. Jones. Die ga je nu horen.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem.

Niet het bed. Niet it bed. Goeie naam. Van Ed Jones hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Je luistert naar de dinsdagavond op 105. En dat is meestal een hoop gezelligheid in de studio. Het is vandaag ook gezelligheid, alleen wel in mijn eentje. Dat is altijd jammer. Nee, mijn co-host Martijn is er vanavond niet. En dat is niet erg, want ik kan het in mijn eentje half zo goed. Laat het even wel zijn. Maar ik kom er wel uit. Het is bijna half elf. Dus we zijn goed op weg. En het is tijd voor iets magisch. Wat gaan we doen? We gaan een spelletje spelen wat onvergetelijk is op dinsdagavond. We kunnen niet zonder. Het is Party in Koen. Het is het spelletje waarbij ik dus hier in de studio een tekening ga maken. En ik ga je alleen niet vertellen wat ik ga tekenen. Nee, ik ga je wel exact uitleggen hoe ik de tekening maak. Dus als je dan met mij meetekent, door mijn aanwijzingen te volgen, dan krijg je als het goed is exact dezelfde tekening als ik. En dan hoef je nog alleen maar je oplossing, die uit het niks verschijnt op jouw papier, te sturen naar studio@haarlem105.nl. Maar dat kan veel makkelijker, want we hebben gewoon WhatsApp. En WhatsApp is gewoon een bericht sturen. Dat heeft iedereen. Het is 06 105 105 38. Zal ik het één keer anders uitspreken? Stiekem. 06 105 105. 38. Maar dat klopt natuurlijk niet. Het is 105, 105, 38. Maar op deze manier vergeet je het nooit meer. Dus ben je klaar voor? Dan krijg je de eerste aanwijzing. En dat is natuurlijk als eerste pak snel pen en papier. Of pak je telefoon, wat dat kan ook al betekenen. Of pak je tablet. Of pak je fantasie. En doe je ogen dicht en teken gewoon mee met de lijnen die ik voor je trek. Maar doe het wel als je thuis bent en niet als je in de auto zit. Want dat is een beetje gevaarlijk. Kleine huishoudelijke mededeling. Ben je klaar voor? Snel. Pen en papier gepakt. Zit je? Ja, mooi. Gaan we. We gaan beginnen met de onderste helft van de cirkel. Maar teken dan wel een beetje links op je papier. Dus links op papier de onderste helft van de cirkel. Daarnaast teken je heel klein, alleen, laat even voor duidelijkheid, de onderste helft van de cirkel, maar je moet hem wel dicht maken. Dus je moet wel de bovenkant, de open kant, moet je wel horizontaal met elkaar verbinden. Daarnaast, met enige afstand, iets naar rechts, teken je zo'nzelfde onderste helft van de cirkel, die dus dicht is. Deze twee halve cirkels, die staan naar elkaar toe en de punt rechtsboven van de linker cirkel en linksboven van de rechter cirkel, die verbind je met elkaar met een bovenkant van de cirkel, maar een klein cirkeltje. Een klein cirkeltje die je niet dicht maakt. Even duidelijkheid, dus alleen de bovenste halve cirkel teken je, maar die is open. Maar heb je dus wel nu, je hebt er nu één geheel van gemaakt. Dan gaan wij helemaal naar de linkerkant van de tekening. Daar heb je een hoek staan. In die hoek, daar teken je een diagonale streep naar linksboven. Dan ga je helemaal naar rechts. Helemaal rechts, nog verder rechts. Het rechte puntje van je tekening. Daar heb je ook een hoekje. Namelijk de cirkel en de rechte lijn in elkaar raken. Ook daar teken je evenwijdig aan die diagonale lijn omhoog die we net getekend hebben. Teken je zo'nzelfde lijn omhoog. En dan is de tekening af. Ik heb hem af in de studio. Als het goed is heb jij hem thuis ook af. Ik ben heel benieuwd wat het geworden is. Stuur je oplossing naar 06 105 105 38. Laat me weten wat het is. Ik sta hier op je te wachten. En je hoort zo wat het was.

Ja, Anderson Paak met A Good Day. En met dit tempo is die lange uithaal die hij gesampled heeft een stuk beter vol te houden als ik meezing. Dus dat is slim bedacht. En daarvoor draaiden we Akwaku Asante met Strawberry Skies. Je luistert naar Haarlem 105, je luistert naar Vrolijk Verder. Je luistert ook naar Party & Koen, want dat waren aan het spelen. En Party & Koen, daar hoort zo'n irritant muziekje bij. Heel zachtjes dan, hoor je hem? Nou, doe maar harder. Ja, want ik had net in de studio een tekening gemaakt. En ik heb je niet verteld wat ik getekend heb. Ik heb je wel exact uitgelegd hoe de tekening gemaakt zou moeten worden. En ik zal je vertellen wat ik getekend heb. Het is namelijk, ik had twee halve cirkels verbonden met een soort neusbruggetje. En nu ga ik al verklappen wat het is. Ik had namelijk een leesbril getekend. En we zijn allemaal, tenminste, degene die aan dit programma meewerken, zijn allemaal 40 of erboven. En ik heb er nog geen last van. Maar tenminste, ik heb me nog niet, laat ik heel eerlijk zijn, ik heb er nog niet of ik er nog geen last van heb, dat moet blijken. Maar ik heb wel het idee dat die voor de deur staat. Ik misschien met Sinterklaas. Of wat later. Maar het zal niet heel lang meer duren. Dus het was een leesbril hier getekend in de studio. En ja, leuk dat je meedeed. Ja. Noodzakelijk kwaad. Hè? Denk ik dat het op een gegeven moment gaat worden. Maar misschien is dit pas het begin. En wordt het nog vele malen erger. Mocht je mee doen met het programma. Kan natuurlijk altijd. 06 105 105 38. Met kwaaltjes die misschien nog veel erger zijn. Dan degene die ik net getekend heb. Zometeen nog iets over voetbalsupporters. Ik kwam ze laatst tegen op een onvast moment. En toen dacht ik, ongeveer.

Hart met All I Wanna Do Is Make Love To You. Nou ja, het is dinsdagavond. Waarom niet? Je luistert naar Vrolijk Verder. Je luistert naar, 105. En dit is de radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ik moet even hebben over een hele andere stad namelijk. Ik moet het hebben over voetbalsupporters. Daar wil ik eigenlijk naartoe. En het volgende is namelijk, ik werd een beetje op een onverwachts moment werd ik geconfronteerd met voetbalsupporters. En niet vervelend, begrijp me niet verkeerd, er was niks aan de hand. Maar ik dacht wel, sowieso. Wat was er gebeurd namelijk? Ik reed in de buurt van Arnhem en ik was op weg naar Nijmegen. En ik stond daar, niet vermoedend, bij een stoplicht. En het stoplicht, dat was op rood. Daarom stond ik daar. En dat duurde eventjes. Dat duurde nog wat langer.

Dat is het Gelredome. Dus het was blijkbaar NAC Vitesse die aan het spelen waren. Maar dat betekent wel dat dus de hele... Nou, ik zal niet zeggen snelweg, maar wel de weg naartoe. Die was helemaal afgesloten. Want er moesten daar in een noodgang... moesten daar gewoon van die supportersbussen... Die mogen ze blijkbaar niet stilstaan of zo. Die mogen ook niet in de... Niet, want dan gaat het waarschijnlijk mis of zo. Die mogen niet vertraging krijgen. Want dan wordt het onrustig in die bus. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar het werd echt helemaal afgesloten. En die mensen mogen dus gewoon blijkbaar voor alles... naar hun voetbalwedstrijd. Toen dacht ik zo, dat is nogal luxe. Hebben ze goed voor elkaar. Toen reed ik een stukje verder. Toen zag ik dus ook... nog zo'nzelfde konvooi, moet ik het maar noemen. Ik zag vervolgens weer allemaal politieagenten op een motor. Ik zag 6, 7 bussen achter elkaar vol met supporters. Met daarachter ook weer motoragenten. En er mocht dus ook niemand voorbij die motoragenten. Die mocht dus niet die bussen inhalen. Die bussen mochten helemaal vrij van alles verplaatsen over de snelweg. En nogmaals, oh wee, als we niet stilstaan. Blijkbaar is dat iets wat normale mensen kunnen, stilstaan in het verkeer. Maar voetbalsupporters in een bus, die moet je niet stil laten staan. Want dan gaat het mis. Ik dacht, ik moet ook een hobby hebben waarbij iedereen voor mij aan de kant gaat. En waarbij er gewoon vrij baan voor mij wordt gemaakt. Maar ik heb dat niet goed bedacht. En ik denk dat het ook niet gaat lukken. Maar ja, hè, ieder zo zijn ding.

Ja, de Clash met Rock the Casbah hier op 105. Het is bijna 11 uur, dus het zit er alweer bijna op, joh. Het is echt ongelooflijk. Je luistert naar Vrolijk Verder en we kunnen natuurlijk geen afscheid nemen zonder dat ik, moet ik zeggen, want normaal is het wij, maar Martijn, mijn co-host, is er vanavond niet. Dus je doet het met mij alleen, maar desniettemin hebben we gewoon het programma tot een goed einde gebracht. En dat doen we natuurlijk samen. En dat is leuk. En om je te bedanken heb ik dan als einde. Wij zijn, Martijn en ik zijn vaders. Dus we mogen aan het einde, als het echt een beetje ongepast is, mogen wij dead jokes maken. En dead jokes, dat zijn de slechte grappen, foute grappen. Je kent het wel, dat je vroeger je vader een grap hoorde vertellen. Dat je echt dacht van, oh serieus pap, dat moet je echt absoluut niet doen. En zeker nooit meer waar mijn vrienden bij zijn. Ja, Martijn en ik die bewijzen elke week weer dat wij het niet te erg vinden om onszelf voor lul te zetten. En dat doen wij graag. Dat doen we elke week weer. En dat doen we met veel plezier. Hey, ik heb één dead joke voor je. Want dat is je moet een goede gewoonte niet vergeten. Er komt dus een man bij de dokter. Ah, nee, ik begin helemaal verkeerd. Het zal wel zien, hè? Dat is het. Nee, ik ga er eentje doen. Er komt een man bij de bakker en die roept keihard naar binnen. Hey, bakker, ik heb je moeder geneukt. Waarop de bakker zegt, ga naar huis, pap. Ik ben aan het werk. Nou, dat was hem. Dat was ook meteen het einde van de show. We zijn er volgende week weer. Martijn en ik, twee man sterk. En Haarlem 105 is er altijd. Dus wat er ook gebeurt, vrolijk verder.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd. Er zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfra.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Groningen en Bloemendaal.
1: 105.
2: Let's get it started in here.